ernstige misdrijven, maar Van Wil deed ze af als kansloze zaken waarin de politie toch al geen aanknopingspunten had. Dat was niet het geval volgens de Algemene Rekenkamer die de onbehandelde aangifte signaleerde. Arabische partijen worden uitgesloten van de aankomende Israëlische parlementsverkiezingen in oktober. Het kiescomité heeft dit besloten. Er lag ook een voorstel om de extreemrechtse partij Joodse Kracht van minister Ben-Gvir te weren, maar dat werd verworpen. In het kiescomité zitten vooral leden van de regeringspartij van Netanyahu. Het Hoge Rechtshof kan het besluit nog terugdraaien, dat is in het verleden al vaker gebeurd. Oekraïne krijgt een nieuwe partij Patriot luchtverdedigingsraketten, meldt president Zelensky. Hij heeft daarover een akkoord getekend, maar zegt niet met wie. Oekraïne heeft grote behoefte aan de Patriots, die het beste opgewassen zijn tegen de Russische ballistische raketten. De Amerikaanse president Trump hintte er een tijdje terug op dat Oekraïne de raketten zelf mocht gaan produceren, maar kwam daarop terug. Oekraïne moet nu over elke partij opnieuw onderhandelen. Enkele honderden studenten hebben in Delft geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. Studentenorganisaties hadden bewust een avondfietstocht opgezet, omdat de vrouwen die de afgelopen tijd in de regio Delft werden aangevallen allemaal op de fiets zaten. Anderhalve week geleden werd een 19-jarige man uit Delft aangehouden op verdenking van de mishandelingen en aanrandingen van de vrouwen. Hij zou hebben bekend. De man werd vandaag voorgeleid. Het weer? Vanavond en vannacht overwegend helder en droog. 'S Nachts is het zo'n 5 graden in Groningen en 10 vlak aan zee, bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Tot zover het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Een fel debat in de Tweede Kamer vanavond is geëindigd met excuses van minister Van Wil van Justitie en Veiligheid. Hij was naar het parlement geroepen vanwege zijn uitspraken over 10.000 onbehandelde aangifte uit 2024. Het betrof ernstige misdrijven, maar Van Wil deed ze af als kansloze zaken waarin de politie toch al geen aanknopingspunten had. Dat was niet het geval volgens de Algemene Rekenkamer die de onbehandelde aangifte signaleerde. Arabische partijen worden uitgesloten van de aankomende Israëlische parlementsverkiezingen in oktober. Het kiescomité heeft dit besloten. Er lag ook een voorstel om de extreemrechtse partij Joodse Kracht van minister Ben-Gvir te weren, maar dat werd verworpen. In het kiescomité zitten vooral leden van de regeringspartij van Netanyahu. Het Hoge Rechtshof kan het besluit nog terugdraaien, dat is in het verleden al vaker gebeurd. Oekraïne krijgt een nieuwe partij Patriot luchtverdedigingsraketten, meldt president Zelensky. Hij heeft daarover een akkoord getekend, maar zegt niet met wie. Oekraïne heeft grote behoefte aan de Patriots, die het beste opgewassen zijn tegen de Russische ballistische raketten. De Amerikaanse president Trump hintte er een tijdje terug op dat Oekraïne de raketten zelf mocht gaan produceren, maar kwam daarop terug. Oekraïne moet nu over elke partij opnieuw onderhandelen. Enkele honderden studenten hebben in Delft geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. Studentenorganisaties hadden bewust een avondfietstocht opgezet, omdat de vrouwen die de afgelopen tijd in de regio Delft werden aangevallen allemaal op de fiets zaten. Anderhalve week geleden werd een 19-jarige man uit Delft aangehouden op verdenking van de mishandelingen en aanrandingen van de vrouwen. Hij zou hebben bekend. De man werd vandaag voorgeleid. Het weer? Vanavond en vannacht overwegend helder en droog. 'S Nachts is het zo'n 5 graden in Groningen en 10 vlak aan zee, bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Tot zover het radionieuws.

Yippee! Ah! Riders, you know, up there in the sky.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Een fel debat in de Tweede Kamer vanavond is geëindigd met excuses van minister Van Wil van Justitie en Veiligheid. Hij was naar het parlement geroepen vanwege zijn uitspraken over 10.000 onbehandelde aangifte uit 2024. Het betrof ernstige misdrijven, maar Van Wil deed ze af als kansloze zaken waarin de politie toch al geen aanknopingspunten had. Dat was niet het geval volgens de Algemene Rekenkamer die de onbehandelde aangifte signaleerde. Arabische partijen worden uitgesloten van de aankomende Israëlische parlementsverkiezingen in oktober. Het kiescomité heeft dit besloten. Er lag ook een voorstel om de extreemrechtse partij Joodse Kracht van minister Ben-Gvir te weren, maar dat werd verworpen. In het kiescomité zitten vooral leden van de regeringspartij van Netanyahu. Het Hoge Rechtshof kan het besluit nog terugdraaien, dat is in het verleden al vaker gebeurd. Oekraïne krijgt een nieuwe partij Patriot luchtverdedigingsraketten, meldt president Zelensky. Hij heeft daarover een akkoord getekend, maar zegt niet met wie. Oekraïne heeft grote behoefte aan de Patriots, die het beste opgewassen zijn tegen de Russische ballistische raketten. De Amerikaanse president Trump hintte er een tijdje terug op dat Oekraïne de raketten zelf mocht gaan produceren, maar kwam daarop terug. Oekraïne moet nu over elke partij opnieuw onderhandelen. Enkele honderden studenten hebben in Delft geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. Studentenorganisaties hadden bewust een avondfietstocht opgezet, omdat de vrouwen die de afgelopen tijd in de regio Delft werden aangevallen allemaal op de fiets zaten. Anderhalve week geleden werd een 19-jarige man uit Delft aangehouden op verdenking van de mishandelingen en aanrandingen van de vrouwen. Hij zou hebben bekend. De man werd vandaag voorgeleid. Het weer? Vanavond en vannacht overwegend helder en droog. 'S Nachts is het zo'n 5 graden in Groningen en 10 vlak aan zee bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Tot zover het radionieuws.

waar je ook bent. Op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Premier Jette hield bij de Verenigde Naties een krachtig pleidooi voor het internationaal strafhof in Den Haag. Hij riep de lidstaten op om van het ICC af te blijven nadat de VS onlangs dreigde met sancties tegen het strafhof. Volgens Jette is straffeloosheid onacceptabel en ondermijnt de huidige Amerikaanse druk de internationale rechtsorde. Ook pleitte de premier voor het hervormen van de VN-veiligheidsraad, waarbij er meer plek moet komen voor landen uit onder meer Azië, Zuid-Amerika en Afrika. Justitieminister Van Weel heeft in de Tweede Kamer excuses gemaakt voor het onvolledig informeren over overgebleven aangiftes. De Algemene Rekenkamer oordeelde eerder dat de bewindsman de Kamer op het verkeerde been had gezet door aangiftes af te doen als simpele meldingen. Een motie van wantrouwen door de PVV werd ruimschoots verworpen nadat Van Weel beloofde zijn leven te beteren. Oppositiepartij JA21 eist nu wel dat de minister de relatie met de Rekenkamer snel gaat herstellen. De politie heeft gisteravond 7 mensen aangehouden bij een protest tegen een asielzoekerscentrum in het Gelderse Kesteren. De ME greep rond 9 uur in nadat demonstranten vuurwerk afstaken en allerlei dingen naar de politie gooiden. 3 personen zijn opgepakt voor verzet bij hun arrestatie, de rest vanwege dat vuurwerk. Vorige week liep er een soortgelijk AZC-protest in buurdorp Opheusden ook al uit op rellen. In Kesteren is de rust rond 11 uur gisteravond weer teruggekeerd. En vanaf vandaag geldt er 1-richtingsverkeer op de IJssel vanwege de aanhoudende lage waterstand. Schepen mogen door de smalle vaargeul alleen nog van Zutphen richting Arnhem varen, zo meldt Rijkswaterstaat. Vaartuigen die andersom willen moeten honderden kilometers omvaren via Tiel en het IJsselmeer. Brancheorganisatie Koninklijke Binnenvaart Nederland noemt die maatregelen noodzakelijk kwaad. Vertragingen en extra brandstofkosten voor de schippers worden op de koop toegenomen. Het weer, we krijgen volop zon. Het blijft de hele dag droog met middagtemperaturen van 20 tot 24 graden en een zwakke aan de kust matige zuidelijke wind. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Premier Jette hield bij de Verenigde Naties een krachtig pleidooi voor het internationaal strafhof in Den Haag. Hij riep de lidstaten op om van het ICC af te blijven nadat de VS onlangs dreigde met sancties tegen het strafhof. Volgens Jetten is straffeloosheid onacceptabel en ondermijnt de huidige Amerikaanse druk de internationale rechtsorde. Ook pleitte de premier voor het hervormen van de VN-veiligheidsraad, waarbij er meer plek moet komen voor landen uit onder meer Azië, Zuid-Amerika en Afrika. Justitieminister Van Weel heeft in de Tweede Kamer excuses gemaakt voor het onvolledig informeren over overgebleven aangiftes. De Algemene Rekenkamer oordeelde eerder dat de bewindsman de Kamer op het verkeerde been had gezet door aangiftes af te doen als simpele meldingen. Een motie van wantrouwen door de PVV werd ruimschoots verworpen nadat Van Weel beloofde zijn leven te beteren. Oppositiepartij JA21 eist nu wel dat de minister de relatie met de Rekenkamer snel gaat herstellen. De politie heeft gisteravond 7 mensen aangehouden bij een protest tegen een asielzoekerscentrum in het Gelderse Kesteren. De ME greep rond 9 uur in nadat demonstranten vuurwerk afstaken en allerlei dingen naar de politie gooiden. 3 personen zijn opgepakt voor verzet bij hun arrestatie, de rest vanwege dat vuurwerk. Vorige week liep er een soortgelijk AZC-protest in buurdorp Opheusden ook al uit op rellen. In Kesteren is de rust rond 11 uur gisteravond weer teruggekeerd. En vanaf vandaag geldt er 1-richtingsverkeer op de IJssel vanwege de aanhoudende lage waterstand. Schepen mogen door de smalle vaargeul alleen nog van Zutphen richting Arnhem varen, zo meldt Rijkswaterstaat. Vaartuigen die andersom willen moeten honderden kilometers omvaren via Tiel en het IJsselmeer. Brancheorganisatie Koninklijke Binnenvaart Nederland noemt die maatregelen noodzakelijk kwaad. Vertragingen en extra brandstofkosten voor de schippers worden op de koop toegenomen. Het weer, we krijgen volop zon. Het blijft de hele dag droog met middagtemperaturen van 20 tot 24 graden en een zwakke aan de kust matige zuidelijke wind. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Radio Amerika. Met de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.

0: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er is nog weinig tot niets aan de hand deze vrijdagochtend op de weg. Wel een korte file op de A15 van Rotterdam naar Europoort. Bij de Zuurhofbrug is het wegdek in slechte toestand en het verkeer kan er langs via de vluchtstrook. Twee rijstroken zijn daar dus dicht. Vertraging is 10 minuten.

Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rienus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rienus, maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Amnesty International eist dat de Amerikaanse immigratiedienst ICE volledig wordt opgeheven. De mensenrechtenorganisatie beschuldigt ICE van wijdverbreide mensenrechten schendingen tijdens de harde aanpak van migranten onder president Trump. Amnesty sprak ruim 150 getuigen en noemt de gewapende en gemaskerde agenten een gevaar. In Texas is onlangs nog een Venezolaanse migrant neergeschoten door een ICE-agent. En van Amnesty moet het hele Amerikaanse immigratiesysteem op de schop. Premier Jette hield bij de Verenigde Naties een krachtig pleidooi voor het internationaal strafhof in Den Haag. Hij riep de lidstaten op om van het ICC af te blijven nadat de VS onlangs dreigde met sancties tegen het strafhof. Volgens Jette is straffeloosheid onacceptabel en ondermijnt de huidige Amerikaanse druk de internationale rechtsorde. Ook pleitte de premier voor het hervormen van de VN-veiligheidsraad, waarbij er meer plek moet komen voor landen uit onder meer Azië, Zuid-Amerika en Afrika. Justitieminister Van Weel heeft in de Tweede Kamer excuses gemaakt voor het onvolledig informeren over overgebleven aangiftes. De Algemene Rekenkamer oordeelde eerder dat de bewindsman de Kamer op het verkeerde been had gezet door aangiftes af te doen als simpele meldingen. Een motie van wantrouwen door de PVV werd ruimschoots verworpen nadat Van Weel beloofde zijn leven te beteren. Oppositiepartij JA21 eist nu wel dat de minister de relatie met de Rekenkamer snel gaat herstellen. En de politie heeft gisteravond 7 mensen aangehouden bij een protest tegen een asielzoekerscentrum in het Gelderse Kesteren. De ME greep rond 9 uur in nadat demonstranten vuurwerk afstaken en allerlei dingen naar de politie gooiden. 3 personen zijn opgepakt voor verzet bij hun arrestatie, de rest vanwege dat vuurwerk. Vorige week liep er een soortgelijk AZC-protest in buurdorp op Heusden ook al uit op rellen. In Kesteren is de rust rond 11 uur gisteravond weer teruggekeerd. Het weer, we krijgen volop zon. Het blijft de hele dag droog met middagtemperaturen van 20 tot 24 graden en een zwakke aan de kust matige zuidelijke wind. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Nog weinig tot niets aan de hand deze vrijdagochtend op de weg. Wat wel opvalt is de A15 Rotterdam-Europoort. Bij de Schiphol-brug is maar 1 rijstrook, althans alleen maar de vluchtstrook, beschikbaar. Er staat 4 kilometer file met 10 minuten vertraging.

0: Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er is nog weinig aan de hand deze vrijdagochtend op de weg. Wel twee files die opvallen. Om te beginnen de A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen Woerden en De Meern is een ongeluk gebeurd. Er is daar maar één rijstrook open. Er staat 7 kilometer file met ruim een half uur vertraging. En de A27 Utrecht-Gorkum. Daar wordt aan de weg gewerkt. En daardoor staat er ook een file voor Hagestein van 4 kilometer met 20 minuten oponthoud.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. Het vullen van de gasopslagen tijdens de zomermaanden kost ruim 1 miljard euro... en het kabinet wil van die hoge kosten af, meldt de NOS. Die kosten komen door de hoge gasprijs en de verplichte vulgraad van 64%. Eerder was die zelfs 80%. Nederland wil eigenlijk dat die Europese verplichting verdwijnt en de verantwoordelijkheid voor opslag bij de energiebedrijven leggen. De overheid zou dan alleen nog voor een strategische noodvoorraad zorgen. Toeristen gaven vorig jaar in ons land bijna 6 miljard euro meer uit dan een jaar eerder. Die groei zat vooral in de uitgaven van buitenlandse toeristen, meldt het CBS. Nederlanders gaven maar bijna 1% meer uit. In totaal besteden zij in 2025 ruim 70 miljard euro en buitenlanders ruim 41 miljard. De toegevoegde waarde van het toerisme aan de economie steeg met bijna 4% opnieuw sneller dan die van de totale economie. En dat is al jaren zo als we de coronatijd niet meetellen. Amnesty International eist dat de Amerikaanse immigratiedienst ICE volledig wordt opgeheven. De mensenrechtenorganisatie beschuldigt ICE van wijdverbreide mensenrechten schendingen tijdens de harde aanpak van migranten onder president Trump. Amnesty sprak ruim 150 getuigen en noemt de gewapende en gemaskerde agenten een gevaar. In Texas is onlangs een Venezolaanse migrant neergeschoten door een ICE-agent. En premier Jette heeft bij de Verenigde Naties een krachtig pleidooi gehouden voor het internationaal strafhof in Den Haag. Hij riep de lidstaten op van het ICC af te blijven nadat de VS onlangs dreigde met sancties tegen het strafhof. Volgens Jette is straffeloosheid onacceptabel en ondermijnt de huidige Amerikaanse druk de internationale rechtsorde. Ook pleitte de premier voor het hervormen van de VN-veiligheidsraad. Het weer, de hele dag zonnig en droog met middagtemperaturen van 20 tot 24 graden. De wind komt uit het zuiden en die is zwak tot matig aan de kust. En dit was het radionieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Flinke vertraging op de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Nieuwebrug en de Meer gebeurde vanochtend vroeg al een ongeluk met meerdere voertuigen. De weg is zojuist vrijgegeven, maar er staat nog wel zo'n 10 kilometer file met bijna 3 kwartier vertraging. En de A59 Zonzeel richting Den Bosch voor Hoijpolder, kleine 10 minuten oponthoud.

28 met de Miami Sound Machine en Ganga. De aftrap van de ochtendshow. Een hele goede morgen. Welkom bij jouw muzikale begeleiding. Tussen het opstaan en het werk gaan. Met de grootste poppets aller tijden. En de geur en smaak van verse koffie.

Een hit uit 1997 van de formatie SAS met Ecuador hier bij de ochtendshow op deze vrijdagochtend 25 september. De laatste

Robert en Isabel Bron, bekend van het programma Ik Vertrek, hebben na een valse start alsnog hun Duitse droom verwezenlijkt. Nadat hun eerste project mislukte door het afhaken van investeerders, wat hen 60.000 euro kostte, wisten ze met behulp van een nieuwe investeerder en een nieuw pand een bloeiende woongroep op te bouwen. Op het terrein runt de familie met hun 5 kinderen inmiddels een café en een woongemeenschap waar zo'n 15 mensen samenleven. Het gezin heeft bovendien hun eigen kerk gestart en werkt aan verdere uitbreidingsplannen voor het pand. Ik Vertrek zie je elke dinsdag om 8:30 bij NPO 1. Eros Ramazzotti ziet zich genoodzaakt zijn Europese tournee uit te stellen naar het voorjaar van 2028 vanwege het herstel van een stembandoperatie. De concerten die gepland stonden voor april volgend jaar komen nog te vroeg voor het revalidatieprogramma Bammer van de 62-jarige Italiaanse zanger. Zijn Amerikaanse shows zijn verplaatst naar september 2027, terwijl het optreden in de Amsterdamse Ziggo Dome nu staat gepland voor 5 april 2028. Het is niet voor het eerst dat de zanger kampt met stemproblemen. In 2019 moest hij om dezelfde reden al eens een tour onderbreken.

zomer zitten van het jaar 2026. Draaiden we een lekkere zomerse plaat uit 84 van Ricara. No Tango Dinero. Hier op jouw radio. Waar we zometeen een kijkje nemen in de hitlijst. Maar eerst tijd voor een klassieker. Uit 1970, G. Vent.

0: 12 weken genoteerd in de top 40 en 1 plaats doorgestegen naar de nummer 9 positie. Summer met My Body Isn't Ready. We zijn zo terug met Ivana Spanga en Call Me. Maar eerst tijd voor het actuele ochtendshow.
1: Het is vrijdag 25 september en we kijken naar het weer in België en Nederland. Vanochtend openen we na een frisse start met veel zonneschijn en weinig wind. Vandaag voert een zwakke tot matige zuidenwind warmere lucht aan met maxima tussen de 19 en 23 graden in de hele Benelux. Morgen brengt flink wat zonnige momenten onder een rustige zuidenwind. Het wordt 19 graden aan zee en 22 graden in het binnenland. In het noorden kan er lokaal een enkel klein drupje neerslag vallen, maar het blijft op veruit de meeste plaatsen droog. Zondag belooft nog wat warmer te worden, met op grote schaal 20 tot 23 graden en lokaal zelfs een zomerse 25 graden in het uiterste zuiden. In de loop van de dag trekken er wel wat hoge wolkenvelden over.
2: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Een paar opvallende files deze vrijdagochtend. Om te beginnen de A12, de Haag richting Utrecht. Tussen Reewijk en de Meer gebeurde eerder vanochtend al een ongeluk. De weg is zojuist vrijgegeven, maar de vertraging nog ruim een half uur. A16, Breda richting Rotterdam. Daar is het file rijden tussen Zevenbergshoek en Dordrecht Centrum. En dat heeft te maken met de werkzaamheden op de N3 en de A27. Dit is omrijdend verkeer. Vertraging is 20 minuten. En de A16, Breda Rotterdam. Voor de Drechttunnel nog eens 5 minuten op elkaar.
4: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbolsvoogd.

0: Lee van Spanjaal, deze oh zo lekkere vrijdag hier bij de ochtendshow op jouw radio. Met onderweg Belinda Carlisle. En rond kwart voor hebben we weer een track klaarstaan van R.E.M. voor de laatste maal als artiest van de week. Met nu Paul Young en Cigarro uit 88 met Senza Una Donna.
1: Hits.

0: kwart voor geworden. En dat betekent voor de laatste maal als artiest van de week, R.E.M.
1: Artiest van de week.
0: Deze week staan de spotlights gericht op de invloedrijke Amerikaanse alternatieve rockband die decennia lang bepalend was voor de indie rock en mondiale hitlijsten. R.E.M.

0: En we sloten af met hun absolute meesterwerk en wereldhit Losing My Religion uit 1991. Geleid door de herkenbare mandolineriff van Peter Buck groeide deze track van het album Out of Time uit tot het definitieve visitekaartje van de band. De uitdrukking Losing My Religion is overigens een oude zuidelijke Amerikaanse formule voor het verliezen van je geduld. In de Nederlandse top 40 veroverde de plaat glansrijk de absolute nummer 1 positie en bleef daar in totaal 13 weken staan.
1: We

Een nationaal product uit 1984. Een omstreden plaat was het wel, maar daarom juist een grote hit. The Golden Earring met When the Lady Smiles. We gaan ons klaarmaken voor het tweede uur van de ochtendshow. Op deze oh zo lekkere vrijdag 25 september 2026. De opstart richting jouw weekend. Die we aftrappen met Forest en Rock the Boat. Verder het komend half uur muziek van One Way Marillion. We gaan naar de wereld van de Glitter en Glamour. Taylor Swift, René en Angela, In Excess en Shakira staan voor je klaar het komend half uur. Dit uur een alletje achter met een klassieker uit 1977. I'll Feel Love, hier is Donna Summer.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. Nederlanders proberen te besparen op de kosten voor autorijden, maar niet door langzamer te rijden. Overdag wordt er op snelwegen net iets harder gereden dan 100 en na 7 uur gaat het nog altijd richting de 120. Dat blijkt volgens het AD uit cijfers van Flitsmeister. Bijna 1 op de 3 automobilisten gebruikt die app. Sinds begin dit jaar werd benzine bijna 25% duurder en diesel 45%. Er wordt wel zo'n 10 liter per maand minder getankt en er worden minder korte stukken gereden. Volgend jaar wordt het opnieuw duurder om je rijbewijs te halen. Dat komt door hogere CBR-tarieven, meldt Omroep Brabant. Gemiddeld gaat het zo'n 3.500 euro kosten. Volgens rijschoolhouders moeten zelfs opa's en oma's bijspringen om dat nog te kunnen betalen. De kosten zouden omlaag kunnen door te lessen in elektrische auto's. Dat is dan wel altijd een automaat en als je daar een examen doet, mag je niet in een handgeschakelde auto rijden. Het vullen van de gasopslagen tijdens de zomermaanden kost ruim 1 miljard euro en het kabinet wil van die hoge kosten af, meldt de NOS. Die kosten komen door de hoge gasprijs en de verplichte vulgraad van 64%. Eerder was die zelfs 80%. Nederland wil eigenlijk dat die Europese verplichting verdwijnt en de verantwoordelijkheid voor opslag bij de energiebedrijven leggen. Toeristen gaven vorig jaar in ons land bijna 6 miljard euro meer uit dan een jaar eerder. Die groei zat vooral in de uitgaven van buitenlandse toeristen, meldt het CBS. Nederlanders gaven maar bijna 1% meer uit. In totaal besteden zij in 2025 ruim 70 miljard euro en buitenlanders ruim 41 miljard. De toegevoegde waarde van het toerisme aan de economie steeg met bijna 4% opnieuw sneller dan die van de totale economie. Het weer, de hele dag zonnig en droog met middagtemperaturen van 20 tot 24 graden. De wind komt uit het zuiden en die is zwak tot matig aan de kust. En dit was het radionieuws.
0: Radio Amerika. Met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.

Ochtendshow op deze Ozo lekkere vrijdag 25 september 2026. Met onderweg Marillion en Incommunicado is na 85 met Let's Talk. Hier is One Way.

0: mei 1987 kwam hij binnen in de top 40 waar hij 10 weken lang verbleef, maar niet hoger kwam dan de nummer 25 positie. Deze Incommunicado van Marillion. En daarmee zijn we toegekomen aan
1: de wereld van de glitter en glamour met het show news.
2: Prins Harry zou volgens Britse mediaplannen hebben om een documentaire te maken over zijn moeder, prinses Diana. De hertog van Sussex wil de 30ste sterfdag van zijn moeder op 31 augustus 2027 aangrijpen. Om haar op betekenisvolle wijze te eren. En zou hiervoor al verschillende personen hebben benaderd. Een bron dicht bij de prins bevestigt dat hij diverse opties onderzoekt. Maar benadrukt dat nog niets definitief is. Eerder werkte Harry in 2017 ter gelegenheid van de 20ste sterfdag al met zijn broer William samen aan de documentaire Diana, Our Mother. Her Life and Legacy. Taylor Swift brengt vandaag haar nieuwe single Patient Zero uit. De zangeres maakte het nieuws bekend via Instagram, nadat ze de afgelopen dagen al diverse hints achterliet voor haar fans op onder meer haar website en Apple Music. Het is na I Knew It, I Knew You voor de soundtrack van Toy Story 5, de tweede single die Swift dit jaar uitbrengt. Aanstaande zondag ontvangt ze bovendien tijdens de Ames TV VDU Music Awards de allereerste Artist Director Honors voor haar werk achter de schermen bij haar videoclips.

René en Angela scoorden in 85 een hit met deze I'll Be Good. Je hoort hem hier bij de ochtendshow. Jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en je werk gaan. Met onderweg de nummer 1.

0: in de Nederlandse top 40. Shakira en Burna Boy met Die Die. We zijn zo terug met Charlie and the Noise en Mental Tio met The Street Cats. Maar is tijd geworden voor het actuele ochtendshow.
1: Het is vrijdag 25 september. En we kijken naar het weer in België en Nederland. Vanochtend openen we na een frisse start met veel zonneschijn en weinig wind. Vandaag voert een zwakke tot matige zuidenwind warmere lucht aan, met maxima tussen de 19 en 23 graden in de hele Benelux. Morgen brengt flink wat zon.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.
3: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbolsvoogd.

Nationaal product op de radio. Charlie and the Noise en Mantel Theo uit 96 met Street Cats. En daarmee zijn we het laatste half uur begonnen van de ochtendshow voor deze werkweek. En ook voor deze Ozo lekkere vrijdag. Met onderweg de Shirts, de Michael Sager Band. En zo rond kwart voor gaan we kijken naar die historische popnieuwsfeitjes. Maar we blijven op Nederlandse bodem samen met Bluff en Gijke Arnhem.

Een klassieker uit 1979. The Church and Love and Walk Away. Zometeen de historische popnieuwsfeitjes bij je. Maar we blijven eerst in de 70s. Een jaartje terug naar 1978. Met Let's All Chant. Dit is de Michael Ziegler Band.

0: popgeschiedenis van toen. We gaan terug naar de gebeurtenissen van
1: 25 september 1969. Het iconische album Abbey Road van de Beatles werd uitgebracht in het Verenigd Koninkrijk. De beroemde hoesfoto met de vier bandleden op het zebrapad groeide uit tot een van de meest herkenbare beelden uit de popgeschiedenis. 1980. John Bonham, de legendarische drummer van de Britse rockband Led Zeppelin, overleed op 32-jarige leeftijd in Engeland. Zijn plotselinge overlijden betekende direct het definitieve einde van de iconische band. 1982. De Amerikaanse rockband Survivor bereikte de allereerste plaats in de Amerikaanse hitlijsten met de gigantische hit Eye of the Tiger. Het nummer werd wereldberoemd als de krachtige soundtrack van de succesvolle film Rocky 3.

terug met de formatie 5 en Slam Dunk. En daarmee lopen we tegen het einde aan van de show voor deze Ozo lekkere vrijdag 25 september 2026. We gaan er even 2 dagen tussenuit, maar aanstaande maandag aan de start van de nieuwe werkweek zijn we weer gewoon bij je terug. Zelfde tijd, zelfde zender. 2 uur lang met jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en naar je werk gaan met de grootste poppets aller tijden en de geur en smaak van verse koffie. Ik ga je alvast een heel fijn weekend toewensen. Maak er iets moois van. En ik zeg graag tot aanstaande maandag bij een nieuwe ochtendshow. En tot besluit van vandaag gaan we terug naar 1985. Samen met The Cure en In Between

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Rob Krabbendam met het Radio Nieuws. Bijna de helft van de Nederlanders ervaart steeds meer sociale overlast en vooral door hangjongeren. Volgens cijfers van het CBS ging het vorig jaar om 46%, 4% meer dan 5 jaar geleden. Rondhangende jongeren wordt het vaakst genoemd, maar ook overlast door buurtbewoners. In steden zorgen jongeren 4 keer vaker voor problemen dan daarbuiten. En er wordt steeds vaker verward gedrag gemeld, vorig jaar bijna 170.000 keer. Vannacht zijn in Roemenië opnieuw 2 F-16 gevechtsvliegtuigen in actie gekomen om een vliegend object te onderzoeken vlakbij de grens met Oekraïne. Dat meldt het Roemeense ministerie van Defensie op X. Of het net als gisteren weer om een drone ging, is niet bevestigd. Er is deze keer geen schending van het Roemeense luchtruim vastgesteld. Gisteren kwam er een drone het noordelijk deel van het Roemeense luchtruim binnen. Die stortte daar later neer. Nederlanders proberen te besparen op de kosten voor autorijden, maar niet door langzamer te rijden. Overdag wordt er op snelwegen net iets harder gereden dan 100 en na 7 uur gaat het nog altijd richting de 120. Dat blijkt volgens het AD uit cijfers van Flitsmeister. Bijna 1 op de 3 automobilisten gebruikt die app. Er wordt wel zo'n 10 liter per maand minder getankt en er worden minder korte stukken gereden. Volgend jaar wordt het opnieuw duurder om je rijbewijs te halen. Dat komt door hogere CBR-tarieven, meldt Omroep Brabant. Gemiddeld gaat het zo'n 3.500 euro kosten. Volgens rijschoolhouders moeten zelfs opa's en oma's bijspringen om dat nog te kunnen betalen. De kosten zouden omlaag kunnen door te lessen in elektrische auto's. Dat is dan wel altijd een automaat en als je daar een examen doet, mag je niet in een handgeschakelde auto rijden. Het weer, de hele dag zonnig en droog met middagtemperaturen van 20 tot 24 graden. De wind komt uit het zuiden en die is zwak tot matig aan de kust. Morgen een mix van wolken en zon en dan wordt het 19 tot 23 graden. En dit was het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.

Casey en de Sunshine Band. En dat was de titel. Een oud nummer 1. Ja, ja, heel mooi. En welkom bij Op de Koffie. We hebben weer selectie gemaakt uit de platenbak hier. En er stond dit nummer ook tussen van The Living Color. The Glamorous Boy. Zeg een hele goede morgen. En ik ben blij dat je er weer bent.

0: dat is een klein stukje stevig werk van de Living Color. 9 minuten over 10.
1: What do you mean my credit's no good?

Chris Andrews. En Yesterday Man. Ja, de laatste tijd worden de plaatjes nog wel eens gesterioliseerd, zoals ik het maar even noem. Maar dit was gewoon het origineel. Gewoon een lekker mono-nummertje. Kijk, dit klinkt heel wat anders natuurlijk. Herbie Hancock. En Tell Everybody.

0: die hits uit de 70s en de 80s die bleven toch altijd het lekkerste klinken. The Three Degrees en Giving Up, Giving In.
1: One, two, three, four.
0: Oh.

I don't know anybody else. Van Black Box. Zou weer een nummertje zijn uit de jaren 90. Het is momenteel, eens even kijken hoor, 6 minuten voor 11:30. We gaan door met Ilo. Ilo hebben ook heel wat mooie muziek gemaakt. Dit nummer van Showdown is een, ja, ik zeg altijd maar, een vrij rustig nummer van Ilo.

0: Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.
2: Via internet.
3: Via internet.
2: Dit is Radio Amerika.
3: www.radioamerika.nl

The Bengals en Wall Live in Egyptian. We hebben een oudje van de Four Tops. Yes, If I Were a Carpenter.

Cindy Lauper. En dat was de titel. Time After Time. En ik zeg altijd mijn keer op keer. Dat is veel beter dan Time After Time. Bert Herink heeft ook een leuk nummertje gemaakt. En dat is deze. Julie.

lekker nummertje van Bert Heerling. Ja, dat is natuurlijk een heel oud nummer van heel iemand anders, maar ook weer een beetje gecoverd en naar het Nederlands vertaald en een beetje erbij gezongen. Hier is Blondie, of dan zei Deborah Harry, en die Heart of Glass.

volgens mij heb ik hier de albumuitvoering te pakken van Blondie. Maar goed, dat maakt niet uit. Het is gewoon een heerlijk nummer. Uit 1979 hoor je die Heart of Glass. You Keep Me Hanging On. Die kunnen we van een aantal zangers en zangeressen natuurlijk. En wij draaien hem inderdaad van een zangeres. En zij heet King Wild.

You Keep Me Hanging On. Eigenlijk het origineel is van The Supremes uit de jaren 60. Maar wij draaien hem van Kim Wilde. Bij Radio America hebben we heerlijke muziek natuurlijk. En vooral in Op de Koffie. En dat doen we met David McWilliams. Hier is The Days of Billy Spencer.

uit 1975, dit heerlijke disco-nummer van de Trends. Trusting Heart. Nou, we hebben er nog eentje tot aan de klokken van 11 uur en dat wordt

0: Hier is Rob Krabbendam met het radionieuws. Een zwarte lijst met agressieve mensen in ziekenhuizen. RTL Nieuws meldt dat agressie tegen zorgpersoneel steeds vaker voorkomt. In extreme gevallen kan aan bezoekers een ziekenhuisverbod worden opgelegd. Vorig jaar gebeurde dat minstens 281 keer en dit jaar staat de teller nu al op 205. Het gaat om schelden, slaan, schoppen, spugen en zelfs doodsbedreigingen. Ziekenhuizen vrezen voor een oplopend personeelstekort door medewerkers die hierom stoppen. Volgens United Consumers heeft de benzineprijs in Nederland vandaag een nieuw record bereikt. Benzine heeft nu een adviesprijs van €2,72. Dat is 1,5 cent meer dan gisteren en bijna een halve euro meer dan voor de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten. Door de blokkade van de straat van Hormuz liggen honderden olietankers stil en stijgt de olieprijs wereldwijd. In Duitsland gaan de prijzen juist 17 cent omlaag door een extra korting. Bijna de helft van de Nederlanders ervaart steeds meer sociale overlast en vooral door hangjongeren. Volgens cijfers van het CBS ging het vorig jaar om 46%, 4% meer dan 5 jaar geleden. Rondhangende jongeren wordt het vaakst genoemd, maar ook overlast door buurtbewoners. En er wordt steeds vaker verward gedrag gemeld, vorig jaar bijna 170.000 keer. En Zweedse en Finse straaljagers zijn gisteren uitgerukt om Russische vliegtuigen te onderscheppen, dat meldt de Finse luchtmacht. De toestellen vlogen boven internationale wateren in de Finse Golf. Het ging om meerdere gevechtsvliegtuigen en een transportvliegtuig waarvan foto's zijn gedeeld op X. Recent waarschuwde de Deense inlichtingendienst voor een steeds grotere kans op een beperkte Russische aanval op een NAVO-land. Het weer, de hele dag zonnig en droog met middagtemperaturen van 20 tot 24 graden. De wind komt uit het zuiden en die is zwak tot matig aan de kust. Morgen een mix van wolken en zon en dan wordt het 19 tot 23 graden. En dit was het Radio Nieuws.
1: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De afgesloten A27 bij Gorkum zorgt voor drukte op de omleidingsroutes. Zoals op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen-West en Waardenburg 12 km file met 20 minuten vertraging. A2 Utrecht-Den Bosch voor Geldermalsen een 30 minuten extra reistijd. De A16 Rotterdam-Breda tussen Ridderkerk en Nemoerdijk ligt 15 km file rijden met 20 minuten vertraging. En de A59 Den Bosch richting Zonzeel. Daar is ook nog eens een ongeluk gebeurd tussen Den Bosch-Maaspoort en Heusden. Twee reizen ook zijn dicht, kost je 20 minuten extra reistijd.

Een lekker koffie of een lekker broodje natuurlijk. Tussen koffie en lunch. En daar begonnen we dus mee met de Swing Out Sisters. En Breakout. We hebben nog een hele mooie. Deze van Sarah. En Bang Bang.

1972. En wat was het toen, een leuk jong ventje, hè, die Michael Jackson. Ja, dit zijn toch wel de nummers van hem die ik erg waardeer. Win. Over naar wat heel anders. De Connells. 74. 75.

Rod Stewart. What I'm gonna do? I'm so lucky in love with you. Hou nu eventjes een lekker rustig nummertje draaien, maar wel van het album van Peaches and Herb. Dus Reunions.

aan zo'n nummer behoor je eigenlijk helemaal van begin tot het eind te draaien. Peaches and Herb. Vanaf het hele mooie album. En we draaien er Reunited. Angela and the Root. Pressure.

De Supremes. Uit die oude tijd zonder Diana Ross uiteraard. Everybody's got to write to love. Nou eventjes, ik zal eens even kijken. Andy Bork. Met Adios, Amor. Bedag mijn liefje. Oh, of mijn liefje voorbij, dat kan ook.

Andy Bork en Adios Amor. Later in 1982 werd dit nummer ook vertaald door Corrie Konings. Alleen Corrie Konings scoorde natuurlijk 10 plaatsen hoger dan Andy Bork zelf. Maar Corrie Konings stond er wel minder rekening in de mooie hitlijst van Nederland. Nou, rock'n'rollen, hier is Matt. One.

0: in a Catholic style. Oh nee, de king in a Catholic style. Ah, dat kan ook. Waarom altijd de king, hè? Waarom nou nooit is het de queen? Nou ja, goed. China Crisis, die zong over dit een mooie nummer. Ja, ze hebben er een aantal gemaakt en... Ja, deze vond ik gewoon weer eens een keertje tijd om eens een keertje weer te draaien. Het is een tijd geleden dat ik dit nummer gehoord heb.
1: We draaien ze allemaal. Radio Amerika.
0: En dat kan je wel zeggen. We draaien alles door elkaar in. Van Nederlands tot rock. Van disco tot soul. En gaat zo maar door.
2: Escucha el ritmo.

die Enrique Iglesias, dat is ook wel een oud mannetje hoor. Want ja, hij is iets jonger dan ik natuurlijk. En die, ja, hij is van 75 en ik ben van 61. Dus het scheelt niet veel. Hij wordt dus al een oude papa genoemd. Nou ja, oude papa. Dat weet ik eigenlijk niet. Ziet het er niet bij staan. Hij is wel een aantal dagen voor mij jarig en dat vind ik altijd wel leuk. Maar goed, we gaan lekker door met Nick Kershaw. Wouldn't it be?

0: Oh, en wat is dat een lekker eind van tussen koffie en lunch natuurlijk. Ja, we hebben er nog eentje en die ga ik ook voor je draaien natuurlijk. En dat wordt er eentje van... En dat wordt deze van de Sisselets. En Frankie, zeg graag tot morgen omgang. Het is 8:10.
1: Hey Frankie.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. Iran heeft een voorstel gedaan om binnen 7 dagen de oorlog met de VS te stoppen. Internationale media melden dat buitenlandminister Araghchi dat voorstel dinsdag heeft voorgelegd aan Steve Witkoff tijdens de VN-top in New York. Iran wil dat alle vijandelijkheden 1 week lang worden gestaakt en dat de VS onder meer bevroren tegoeden vrijgeeft en sancties opheft. Daarna wil Teheran dan weer onderhandelen en de straat van Hormuz weer openstellen. Een zware explosie vanmorgen in Athene in de toeristische wijk Plaka stortte daarna een oud gebouw van 2 verdiepingen grotendeels in. Een voorbijganger raakte lichtgewond door rondvliegend puin. De brandweer heeft 2 vrouwen uit een naastgelegen pand gehaald en uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. De knal was in een groot deel van het centrum van de Griekse hoofdstad te horen. De vermoedelijke oorzaak is een gaslek. Een zwarte lijst met agressieve mensen in ziekenhuizen. RTL Nieuws meldt dat agressie tegen zorgpersoneel steeds vaker voorkomt. In extreme gevallen kan aan bezoekers een ziekenhuisverbod worden opgelegd. Vorig jaar gebeurde dat minstens 281 keer en dit jaar staat de teller nu al op 205. Het gaat om schelden, slaan, schoppen, spugen en zelfs doodsbedreigingen. Ziekenhuizen vrezen voor een oplopend personeelstekort door medewerkers die hierom stoppen. Volgens United Consumers heeft de benzineprijs in Nederland vandaag een nieuw record bereikt. Benzine heeft nu een adviesprijs van €2,72. Dat is 1,5 cent meer dan gisteren en bijna €0,5 meer dan voor de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten. Door de blokkade van de straat van Hormuz liggen honderden olietankers stil en stijgt de olieprijs wereldwijd. In Duitsland gaan de prijzen juist 17 cent omlaag door een extra korting. Het weer nog, de hele dag zonnig en droog bij een zwakke tot matige zuidenwind. Het wordt vanmiddag 20 tot 24 graden. En dit was het radionieuws.
0: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.

0: en zo melodieus. Geweldig toch, hè? Heerlijk duo uit de jaren 70. Toen hadden ze een hoogtij, vooral in 73. Nou, toen kwamen er iets, hoor. Broer en zus, Richard en Karen Carpenter. Op een plaat, de veel te jong overleden Karen Carpenter. Zo overleden aan anorexia, verschrikkelijk ziek. Van alles wat lekker is, juist is inmiddels voor Roadshow. Zijn de plaatjes met de gaatjes en de plaatjes voor de straatjes. Beetje wiggy af en toe? Af en toe, een beetje wiggy?
1: Hey man, rasta jongen, weet je wel.
0: Oké, Third World komt terug uit 1980. Hier zijn de heren met Try Your Love.

0: Try Love. Third World, dit is de show.
1: Een fijne van achter de keuken voor.
0: Even aan mijn moeder vragen, dat was de eerste. Nou goed, daar kwamen we nog een paar vervolgjes op hoor. Ze bestonden maar 3 jaar. Het zijn de jongens van Bloem met als zanger Joost Timbert het Gooi.
1: Dit is de Nieuwe Rotterdam Show.

Even leek het wel alsof het lekker aan het rommelen waren op het Gooise matras. Doing, doing. Ja, vierde lekker, hè? Arnold, natuurlijk. Buurjongetje van Arnold geweest, Joost Tim. Ja, natuurlijk familie, ja, zoon van Mies Bouwman. Ach, dat weet ook een ieder natuurlijk. En van papa Leen Tim, bekende regisseur geweest. Regisseur geweest in het verleden. En de Fortunes. Zij kwamen langs met Here Comes That Rainy Day. Feeling again and again and again and again. Fijn dat je erbij bent. AM, FM, middengolf, korte golf, lange golf, magnetron. Overal komen we uit het kastje. Dit is de Middle of the Road Show met Alan Foley.

Wat zeg je? Universe Radio. Ja, de avond. Of op de regio. Lekker, joh. Wat zeg je? Net FM. Nou, zo bedoel je. En zo zijn er nog veel meer. Dit is het Middel van de Roadshow.

0: Lekker is dat dat op de AM amplitude modulatie weer terug is.
1: Ja, nee.
0: Dan zijn we wat zenders te vinden op de AM. Met 010 bijvoorbeeld, hè.
1: Jongen, jongen.
0: Lekker. 100% luisterrijk. Achter elkaar hoorde je Nick Lowe, halve boy en halve man. Vervolgens Elton John en Kiki Dee in Don't Go Breaking My Heart. Sluit je ogen en denk en droom dat je zometeen visite krijgt van Lionel Richie. Zo, dat is niet gek.

0: Wonder boven wonder. Hé, hey, hij was het zelf. Steven Wonder. En toevallig. Heel toevallig.
1: Lionel Richie.
0: Nou, dat is een beetje duur. Lionel Richie dus is 4 dagen duur. Dus nee. Hallo. Hoorde je daarvoor in de middle of the road show. Welkom. Vrienden. Vriendinnen. Leute van de hoite. Dit is de volgende uit verleden tijd. We leven in het verleden dit uur in de middle of the road show. En Rick James doet het voor jou met...

wereldster. Denk eens terug aan iets als Superfreak bijvoorbeeld. Grote tijd, Ricky James en Glow. Nou, tot zover en niet verder voor wat betreft dit uurtje middel of te rood. Ah, tuurlijk. Je blijft aan je toestel. Dat is heel verstandig. We spreken elkaar.

0: De wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. Iran heeft een voorstel gedaan om binnen 7 dagen de oorlog met de VS te stoppen. Internationale media melden dat buitenlandminister Araghchi dat voorstel dinsdag heeft voorgelegd aan Steve Witkoff tijdens de VN-top in New York. Iran wil dat alle vijandelijkheden een week lang worden gestaakt en dat de VS onder meer bevroren tegoeden vrijgeeft en sancties opheft. Daarna wil Teheran dan weer onderhandelen en de straat van Hormuz weer openstellen. Een zware explosie vanmorgen in Athene in de toeristische wijk Plaka stortte daarna een oud gebouw van 2 verdiepingen grotendeels in. Een voorbijganger raakte lichtgewond door rondvliegend puin. De brandweer heeft 2 vrouwen uit een naastgelegen pand gehaald en uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. De knal was in een groot deel van het centrum van de Griekse hoofdstad te horen. De vermoedelijke oorzaak is een gaslek. Een zwarte lijst met agressieve mensen in ziekenhuizen. RTL Nieuws meldt dat agressie tegen zorgpersoneel steeds vaker voorkomt. In extreme gevallen kan aan bezoekers een ziekenhuisverbod worden opgelegd. Vorig jaar gebeurde dat minstens 281 keer en dit jaar staat de teller nu al op 205. Het gaat om schelden, slaan, schoppen, spugen en zelfs doodsbedreigingen. Ziekenhuizen vrezen voor een oplopend personeelstekort door medewerkers die hierom stoppen. Volgens United Consumers heeft de benzineprijs in Nederland vandaag een nieuw record bereikt. Benzine heeft nu een adviesprijs van €2,72. Dat is 1,5 cent meer dan gisteren en bijna €0,5 meer dan voor de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten. Door de blokkade van de straat van Hormuz liggen honderden olietankers stil en stijgt de olieprijs wereldwijd. In Duitsland gaan de prijzen juist 17 cent omlaag door een extra korting. Het weer nog, de hele dag zonnig en droog bij een zwakke tot matige zuidenwind. Het wordt vanmiddag 20 tot 24 graden. En dit was het radionieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Het is al behoorlijk druk op de weg en vooral de omrijroutes van de afgesloten A27 zorgen voor vertraging. Zoals de A2 Eindhoven richting Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en Robert Empel 8 kilometer file met 1,5 uur vertraging. De A2 Utrecht richting Den Bosch voor knooppunt Empel 1,5 uur oponthoud nog een keer. Dan de A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam. Dus knooppunt Sabine en Numansdorp 7 kilometer met ook daar 1,5 uur extra reistijd. En tenslotte de A73 Maasbracht Nijmegen. Daar gebeurde een ongeluk net voor Wijchen. De weg is vrij, maar de vertraging nog 20 minuten.

0: Hot Love van T-Rex. Een echte klassieker die de glamrock eigenhandig op de kaart zette.
1: Ja.
0: Ja, ik ben er wel aan toe aan een weekend.
1: Jij ook?
0: Nou, komt mooi uit, want ja, na dit programma start het weekend. Althans, bij mij, laat ik het zo maar even zeggen. En aangezien ik gepensioneerd ben, heb ik altijd een weekend. Of het nou maandag is, dinsdag is, woensdag is of donderdag. Als je gepensioneerd bent, heb je gewoon tijd om dit soort programma's te maken. Ja, als je werkt, heb je dat minder natuurlijk. Leuk dat je luistert, mijn broer is er niet bij, maar ik doe het maar alleen. En ik heb één verjaardag volgens mij. En wie is dat? Nou, Sukero. Ja, nieuwsgierig. Nou, kijk maar vast op de website www.popmagazine.nl. Dan ga ik vast de volgende plaat aankondigen. Dat doen we met de Pasadena's. Tribute heet dat ding. Ride On. En we gaan terug naar een echte klassieker uit het jaar 1988. Ik zeg welkom bij de show.
2: Hey! Listen up, y'all. This room's a mama. Hit it!

Lion, Sleep Tonight, Tight Fits. Wist je dat deze hit uit 82 eigenlijk een cover is van een veel ouder liedje? Het origineel heet namelijk M-Bop. Ja, ik hoop dat ik het goed uitspreek. Bop, zoiets. En werd in 39 opgenomen in Zuid-Afrika. En het grappige is dat de zangers in die tijd helemaal geen instrumenten mochten gebruiken. Zo erg was dat. Goed, wederom een echte popklassieker van de Zweedse duo Roxette. En een grappig detail is, de titel komt van Paul McCartney, die songwriting vergeleek met Joyride. Hello.

Ik ben altijd al een beetje gek geweest op de bas van Funking for Jamaica. Tom Brown was dat, een absolute jazz-funk-klassieker uit 1980. We gaan even naar een boyband, jawel. Die zorgde voor een ware gekte. Tonight was in 1990 een enorme hit en werd hun laatste top 10 notering in Amerika. Maar wij gaan hem natuurlijk hier draaien.

0: 20 minuten werd deze hit geschreven. De band was eigenlijk niet van plan om te componeren, maar na wat improviseren met een drumcomputer en een baslijn ontstond de hele hit in een recordtempo op tape. Broken Wings, Mr. Mister. Tijd voor een verjaardag. Ik zei het je al, Sugar Oaf volgens mij.
1: Wie blaast er vandaag kaarsjes uit?
2: Je hoort het hier.
1: Bij René van Elst.
2: In het programma Platenprak.
0: Sugaro is een van de bekendste Italiaanse muzikanten van de laatste 50 jaar. Hij werd geboren op 25 september 1955 als Aldelmo Vernacchiari. De bijnaam Sugaro, wat suiker betekent, kreeg hij al op de basisschool van zijn lerares. Zijn muziekstijl is een unieke mix van Amerikaanse blues en soul, met de melodieuze traditie natuurlijk uit Italië. Die bijzondere sound levert hem wereldwijd meer dan 60 miljoen verkochte platen op. De grote doorbraak kwam eind jaren 80 met het album Blues. Ook in de hitlijsten liet hij zich gelden. Het nummer Senza Una Donna bereikte in 1988 de hitparades. Maar de versie van Paul Jong werd daarna een wereldhit. Ook in Nederland en Vlaanderen scoorde hij later nog met de duet Blue samen met Ilse de Lange. Sugaro werkte in zijn carrière samen met grootheden als Eric Clapton, B.B. King en Luciano Pavarotti. En hij treedt nog altijd op en woont tegenwoordig in de Toscaanse Petramoli. Met die kenmerk om deze stem blijft hij een belangrijke ambassadeur van de Italiaanse muziek. Het hele artikel kan je lezen op www.popmagazine.nl.

enorme hit uit de jaren 80. Olivia Newton-John en Magic. En dat komt natuurlijk uit de film Xanadu. Wist je dat Vanessa dit nummer schreef voor haar overleden zus? Een aangrijpend verhaal achter een popliedje uit 85. En het is een bijzondere kant van de zangeres die we vooral kennen van haar uitbundige jaren 80 hits. En leuk om te weten, ze trad onlangs weer op tijdens The Pride. Hier is Lydia van Vanessa.

Papa was een Rolling Stones, een van mijn favorieten. The Temptations. En wist je dat de zanger Dennis Edwards woedend was op de allereerste zin van het nummer? Hij dacht dat de tekst over zijn eigen vader ging. Maar dat was puur toeval door de liedjeschrijver. Zo, ja. En wij zijn ook weer aan het eind gekomen van het programma Platenprak. Natuurlijk, je kan altijd een mailtje sturen naar info@renevenels.nl. Bezoek de website popmagazine.nl. En dan ga ik afscheid van je nemen met de volgende plaat, Carrie Rafferty en Baker Street. Maak er een heel fijn weekend van. Tot maandag.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De 30-jarige automobilist die gisteren is opgepakt na het dodelijke ongeluk op de A4 bij Steenbergen reed mogelijk onder invloed van drugs. Dat blijkt uit een eerste speekseltest van de man uit Zierikzee. Maar een bloedtest moet daar definitief uitsluitsel over geven. Bij dat kettingbotsingongeval in de nacht van woensdag op donderdag kwam een 74-jarige man om het leven en raakte een vrouw van 71 gewond. De verdachte botste eerst op een vrachtwagen waar de slachtoffers daarna achterop reden. In het midden van het land is de avondspits al heel vroeg vastgelopen door de afsluiting van de Merwedebrug op de A27. Die is het hele weekend dicht voor asfalteerwerkzaamheden, wat nu al leidt tot opmerkelijk lange files op omleidingsroutes zoals de A2, A16 en A4. Op de A2 loopt de vertraging in beide richtingen al op tot bijna een uur. Volgens de ANWB gaan de drukte en het oponthoud rond de rivierovergangen nog wel uren duren. En maandagochtend om 5 uur gaat die Merwedebrug pas weer open. Audi en Volkswagen roepen wereldwijd meer dan 2 miljoen auto's terug vanwege mogelijke corrosie aan de stuurinrichting. Het gaat om modellen die tussen 2013 en 2024 zijn gebouwd, waaronder de Audi Q3 en de Volkswagen Golf, Tiguan, Touran en Caddy. In Duitsland alleen al zou het gaan om ruim 950.000 voertuigen. Eigenaren moeten hun auto naar de garage brengen om het onderdeel te laten vervangen. En de paus is vanochtend geland in Frankrijk voor een 4-daags bezoek. Het is de eerste keer sinds zijn verkiezing dat de paus het land bezoekt. Leo XIV werd op het vliegveld bij Parijs door president Macron verwelkomd. Vandaag spreekt hij onder meer bij de UNESCO en trekt hij in de pausmobiel naar de Notre-Dame voor een avondgebed. Het bezoek gaat gepaard met gigantische veiligheidsmaatregelen en 15.000 agenten op de been. De paus wil vooral een boodschap van vrede komen brengen, zei hij. Het weer zonnig en droog bij zo'n 20 graden in het noorden tot 24 in Zeeland en een zwakke aan de kust matige zuidelijke wind. Morgen zijn er zonnige perioden met ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Het is al vroeg druk op de weg. De afgesloten A47 bij Gorkum veroorzaakt ook nog eens lange files op de omrijroutes. Zoals de A2 Eindhoven richting Utrecht tussen afritsicht Michels-Gestel en knooppunt Empel 7 kilometer met 3 kwartier vertraging. De A2 Utrecht-Den Bosch tussen Vianen en Zaltbommel 20 kilometer file rijden met ook 3 kwartier oponthoud. Dan de A4 Antwerpen richting Rotterdam voor knooppunt Sabine 10 minuten vertraging. De A4 Den Haag richting Rotterdam tussen Rijswijk, Paspoortpolder en de Benelux-tunnel bijna een half uur extra reistijd. En wat nog opvalt is de A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda Noord en Dordrecht 12 kilometer met ook hier ruim een half uur extra reistijd.
3: Hey, goeiemiddag, Radio Amerika.
4: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.

0: Straight Back Down to Earth van Curiosity Killed the Cat. Dat, het jaar 1987 alweer. Ja, ik dacht dat dit pad gisteren uitgebracht was. Joh. Maar dat is niet zo. Hartelijk welkom. Dit is Afternoon Delight, als het goed is.
1: Afternoon Delight.
0: Ja, ik zit in de goede studio.
1: Met Patrick Vijfhuizen.
0: Een plaat die ik heel lang niet gehoord heb. Het komt strakjes voorbij van Boeiengroep met Ik Wil Contact. Weet je nog, 1984 brachten ze die uit. Eerst Joel Daly en Mommy Blue. Nu in Afternoon Delight.

0: Jesus en Sweet Love en Joel Dade daar weer voor met Mommy Blue.
1: Beste mix.
0: Stefan Torres en I Still Keep Your Love Alive voor je. En Yes, I Will Find A Way hoor je straks nog een keer achter deze van Stefan Torres.

0: Smith, daar kennen we dus eigenlijk het beste van. Maar Love Find A Way is ook niet te versmaden. Daarom heb ik hem ook voor je gedraaid. Stefan Torres staat weer voor met I Still Keep Your Love Alive. Een slinkende nieuwe single was dat.
1: De magische muziekselectie. Oude Lund.
0: Hartstikke gaaf dit. Dit is wel zo ontzettend lang geleden. Frank Boeijengroep, die mooiste toon hoor je erbij. En ja, dat is echt leuk. Dit is een hele andere Frank Boeijengroep als we gewend zijn. Uit 1984 is dit

0: Brian McFadden en Real To Me.
1: Wake up, you might be dreaming. Wake up, you might be dreaming now.
0: Een van zijn meest recente singles was dit. Frank Boeien groept daar weer voor met Contact. Ik heb Queen nog met Save Me.
2: Take a trip back in time and sing along the hits of yesterday.

0: Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Het is al vroeg druk op de weg. De afgesloten A47 bij Gorinchem veroorzaakt ook nog eens lange files op de omrijroutes. Zoals de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel 7 kilometer met 3 kwartier vertraging. De A2 Utrecht-Den Bosch tussen Vianen en Zaltbommel 20 kilometer file rijden met ook 3 kwartier oponthoud. Dan de A4 Antwerpen richting Rotterdam. Voor knooppunt Sabine 10 minuten vertraging. De A4 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Rijswijk, Klaspoelpolder en de Benelux-tunnel bijna een half uur extra reistijd. En wat nog opvalt is de A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda Noord en Dordrecht 12 kilometer met ook hier ruim een half uur extra reistijd.
2: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.

Ironic. Niet erotic, ironic, maar ironic. Alanis Morissette hoorde je. Welkom in het tweede gedeelte van deze

0: Jazz Special en Afraid of the Dark. En Fall, hoorde je daar bijvoorbeeld van Dotun? Zei ik nou veel? Nee, Fall.
1: A fun flashback is coming your way.
0: Fijn dat we niet op een zeezender zitten, want dan hadden we dit plaatje kunnen draaien. He, loods mij door de storm. Ja, dit is van Henk Westbroek. Dit is maar liefst 7 minuten lang. Of ik het ga halen, dat betwijfel ik als ik het zo zie. Aan de tijd die ik nog heb, maar de tijd die mij nog rest. Zometeen rol later het discoplaat erachteraan met AGF en Loved By You. Maar eerst Henk Westbroek.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het kabinetsbesluit over de verduurzaming van Tata Steel wordt een half jaar uitgesteld tot maart volgend jaar. Vandaag verloopt de streefdatum uit de eerdere overeenkomst, maar het kabinet en de staalreus hebben meer tijd nodig voor de onderhandelingen. De verduurzaming moet de CO2-uitstoot van het bedrijf met 40% terugdringen, al lopen de gesprekken moeizaam door dreigende vergunninginttrekkingen en een strafrechtelijke vervolging door het OM. Maar toch zet het kabinet de gesprekken door. De provincie Zeeland wil 22,5 miljoen euro steken in de ontwikkeling van kleine kernreactoren. Het geld is bedoeld voor de bedrijven Allseas en Thorizon, die werken aan een reactor voor schepen en een gesmolten zoutreactor. Zeeland investeert het bedrag pas als de plannen voldoende concreet zijn en hoopt de investering later terug te verdienen. Thorizon wil de eerste commerciële reactor in 2034 in Zeeland klaar hebben. De provincie noemt het een belangrijke investering in nieuwe nucleaire technologie. De oppositie in de Tweede Kamer is woedend over het kabinetsbesluit om de gasvoorraden aan energiebedrijven over te laten. Onder meer JA21 en de ChristenUnie spreken van roekeloos gasbeleid en eisen zo snel mogelijk een debat met minister Van Veldhoven. Het kabinet wil af van het dure vullen van de opslagen door de overheid, maar de Kamerleden zien dit als een gevaar voor onze leveringszekerheid. Ook vinden ze het onbegrijpelijk dat de grote gasopslag in het Drentse Norg wordt afgestoten. En paus Leo roept de wereld op om de snelle ontwikkeling van AI te heroverwegen. Tijdens zijn werkbezoek aan Frankrijk waarschuwde de paus dat de mensheid niet moet doorslaan naar een paradijs van machines dat wordt gedomineerd door een kleine groep techreuzen. Zijn waarschuwing sluit aan bij toenemende mondiale zorgen na recente AI-hacks en oproepen tot meer terughoudendheid. Volgens de paus moeten we technologie niet afwijzen, maar wel voorkomen dat AI de mens overneemt. Het weer zonnig en droog bij zo'n 20 graden in het noorden tot 24 in Zeeland en een zwakke aan de kust matige zuidelijke wind. Morgen zijn er zonnige perioden met ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk op de weg. Bij elkaar staat er 500 kilometer file. En dat is met name te wijten aan de afsluiting van de Merwedebrug in de A27. Dat levert vooral heel veel drukte op Noord-Zuid-verbindingen en Zuid-Noord-verbindingen uiteraard. Op de A2 bijvoorbeeld van Den Bosch naar Utrecht tussen Veghel en Waardenburg nu 40 minuten vertraging. Op de A16 Rotterdam-Breda tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk een half uur. De andere kant op sta je zelfs een uur in de file. En op de A12 Duitse grens Utrecht staat bij knooppunt Grijshoort een vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook is dicht, de vertraging een kwartier.

weekeinde, al sinds 2014, verzorgt René van der Nabelen een sessie muziektherapie. Dat is een uurtje heerlijke radio. Geen overbodig geklets, maar kwaliteitsmuziek uit allerlei decennia. Vaste onderdelen, popnieuws en kwart voor, de Fab Four. Maar verder zo onvoorspelbaar als maar kan. Muziektherapie, dat is radio die je vriend is.

0: Ze begonnen ooit als viermansband in 1967. En zowel Demis als Vangelis werden wereldsterren. Aphrodite's Child, Spring, Summer, Winter and Fall.
1: Muziektherapie.
0: Dit uur onder meer een paar interessante nieuwe singles. Er is popnieuws. Klassiekertje uit het Nederlandstalige oeuvre van een ex-collega van me. Een heerlijke tune van toen. Een paar nummers van de Fab Four rond kwart voor. En nog veel meer. Welkom bij Muziektherapie.
1: Muziektherapie met René van den Abelen.

Het album heette Massive Luxury Overdose. En dat was heel toepasselijk, want zo zagen ze er wel uit ook. Een zeer apart trio, kon je het wel noemen. Army of Lovers hoorde je uit 1991 met Crucify. Zometeen vanzelfsprekend weer het popnieuws. Tot die tijd gaan we terug naar de jaren 80. 1983 om precies te zijn. Cool and the Gang, Joanna.

Er zijn plannen voor een standbeeld van Slade. In Wolverhampton, de thuisstad van de glam band, zou een 3 meter hoog monument van de groepsleden moeten verrijzen, waarbij de beeldenis van zanger Noddy Holder getooid zou moeten zijn met zijn beroemde hoge hoed met spiegels. It's Me, zo heet de eerste single van Gilbert O'Sullivan's nieuwe 21ste soloalbum On The Record. 56 jaar na Nothing Rhymed klinkt Gilbert nog vrijwel hetzelfde op het materiaal dat is opgenomen in zijn eigen studio in Jersey. Je hoort hem later in het programma. Techgigant Apple opent maandag Apple Music Hall in het legendarische Battersea Power Station in Londen. Dat gebouw, wereldberoemd geworden door de hoesfoto van Pink Floyd's Animals, is de afgelopen jaren omgetoverd tot een winkelcentrum met ook appartementen en restaurants. En Apple heeft er al zijn hoofdvestiging in het Verenigd Koninkrijk en een Apple Store in ondergebracht. Dat is nu uitgebreid met een concertzaal en een hypermoderne opnamestudio die tevens gebruikt kan worden voor live streaming. Backman Turner Overdrive gaat in het kader van hun No Speed Limit Tour ook optreden in Australië en Nieuw-Zeeland. Voorlopig omvat de totale tour 32 optredens in het eerste kwartaal van 2027. Ook Teddy Swims heeft een nieuwe single uit, Perfect Man, live opgenomen. Ook die hoor je nog in deze sessie van Muziektherapie.

0: 1972, de achterkant van Come On, Feel The Noise. En ook terug te vinden op het album Slade. Slade en I'm Me, I'm Now and That's All. In die tijd had ik mijn eerste pick-upje nog. Dat was een Lenco, oranje plastic met wit. En zo'n vierkante doorschijnende kap erbovenop en zo. Twee boxjes, het was al stereo in ieder geval. Dat ding kostte geloof ik iets van 130 gulden destijds. Maar goed, het was toch een hele uitgave natuurlijk. En de boxjes, ik weet niet wat het wattage precies was, maar het was in ieder geval veel, veel te weinig. Zeker met muziek van Slade. Man, man, man, ik heb het wat gedraaid.
1: Weet jij nog niet waar?
2: Op je scherm staat hij klaar. Een virtueel exemplaar.
3: Van het uitzendschema van muziektherapie.
0: Kijk dan maar even naar. Dan weet je precies waar je het kan beluisteren allemaal. En vooral wanneer. Want je hebt keus genoeg met muziektherapie, geloof me. Ze heeft een tegel gekregen destijds in de Walk of Fame in Rotterdam. Ze was actief sinds 1960 en in 2002 raakte haar helaas kwijt. Connie van den Bos. Ik heb altijd met haar samengewerkt destijds in mijn jaren bij Radio Noordzee Nationaal. Ik produceerde haar middagprogramma destijds. Was een bijzonder plezierige collega. Dit is ze.

0: in a stupid ass way.
1: Ja, ik vond ze gewoon wel mooi achter elkaar aansluiten eigenlijk. Totaal andere plaat en toch klopt het wel. Scott Walker natuurlijk van zijn album Sings Jacques Brel. Die hadden toen over La Chanson de Jackie. Dit was Jackie uit 1968. En daarvoor dus Connie van den Bos. Nummer geschreven, geproduceerd denk ik ook wel door Peter Koelewijn. Ja, dat is een heel andere kant van deze meneer. Oké, volgende deun. Nou, die ken je absoluut.

0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk op de weg, bij elkaar bijna 600 kilometer file. Het is vooral te wijten aan de afsluiting van de Merwedebrug in de A27. Daardoor grote drukte op de A2 in beide richtingen tussen Utrecht en Den Bosch. Van Den Bosch naar Utrecht nu een uur vertraging en de andere kant op tussen Vianen en Zaltbommel ook een uur. Het is daardoor ook heel erg druk op de A16, Belgische grens Rotterdam, tussen Rijsbergen en Zwijndrecht, ook bijna een uur oponthoud, de andere kant op ook. En op de A12, Duitse grens Utrecht, bij knooppunt Grijshoort staat een kapotte vrachtwagen. De rechte rijstrook is daar dicht, de vertraging een half uur.
2: Why don't you listen to this recording with interest?

0: Dit weekende viert hij zijn 34ste verjaardag. En dit is denk ik een cadeautje aan hemzelf. Mooie live-opname. Nieuwe single Perfect Man. Jorde Teddy Swims.
1: 2022.
0: Rondé. Hoogste in de top 100 van ze destijds. Nummertje 25 haalde die. Love Myself.

0: Uit Utrecht komen ze, Rondé. En volgende maand hebben ze weer een tour in de agenda staan. Ik geloof iets van 9 concerten her en der in het land. Dit was een hit uit 2022. Love Myself. Eind volgende maand staat hij in Ziggo. Stevie Wonder.
1: Taking you back in time to the 70s.

0: Als een langspeler Intervisions hoorde je Stevie Wonder en Living for the City. Ik zei het al, eind van de volgende maand staat hij dus in Ziggo in het kader van zijn Songs in the Key of Life 50th Anniversary Tour. Ik heb er zelf nog niet naar gekeken, maar ik hoor verhalen over de prijzen dat het werkelijk niet te geloven is. Tot meer dan €2000 voor één plaats. Nou, ik dacht het niet, nee.
1: Is dat nieuw? Gloedje nieuw.
0: Gilbert O'Sullivan, It's Me.

0: 12 keer werd hij genoteerd in de enige echte. In totaal heeft hij daar 94 weken in genoteerd gestaan. Dat is niet mis. En op 1 december aanstaande wordt hij 80. Jawel. Gilbert O'Sullivan van zijn aanstaande album On The Record, de eerste single. It's Me.
1: Zeg je weekend, zeg je muziektherapie.
0: In de top 100 over 2008 bereikte hij nummer 23. Mooie deun blijft het. Lenny Kravitz en I'll Be Waiting. Tot de Fab 4.

0: ook weer zo'n meneer die al zo lang bezig is en gewoon lekker doorgaat. Lenny Kravitz in muziektherapie en I'll be waiting.
1: Kwart voor de Fab Four.
0: Het laatste deel van Abbey Road. Volgens Ringo Starr is het het beste wat ze ooit hebben gedaan.

0: Wat blijft het toch verschrikkelijk gaaf klinken. De Beatles in muziektherapie.
1: 1985.
0: Sinds midden jaren 70 zijn ze actief. Nog altijd onder leiding van Anne en Nancy Wilson. Heart, What About Love?

0: Heart, afkomstig van het album Heart and What About Love. Muziektherapie, aflevering 610, jawel. Mijn naam is René van der Nobelen. Ik hoop dat je volgende week weer luistert. Graag tot dan.
1: Per land in de lucht of aan de zee.
2: De wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 4 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Er zijn 2 mannen van 31 en 39 jaar opgepakt voor de inbraak bij de brandweerkazerne in Moordrecht eind juli. Er werd toen een zogeheten spreider gestolen, een krachtig gereedschap dat ook bij misdrijven kan worden gebruikt. De 2 worden vandaag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Het gestolen materiaal wordt zo snel mogelijk teruggegeven aan de brandweer. De politie onderzoekt nog of de mannen ook betrokken zijn bij de ruim 85 andere brandweerkazerne inbraken van dit jaar. De politie heeft de zoekacties in en rond het Gelderse Overasselt afgerond na de gewelddadige schietpartij begin september. Er zijn volgens de gemeente 10 wapens en andere verdachte voorwerpen gevonden, soms zelfs in de buurt van een basisschool. Bij het pand op het erf van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. werd een beveiliger doodgeschoten en raakte 2 agenten gewond. Er zitten nu 10 verdachten vast en het vermoedelijke doelwit van de aanval, Jan G. zelf, is in Duitsland opgepakt. Het kabinetsbesluit over de verduurzaming van Tata Steel wordt 1/2 jaar uitgesteld tot maart volgend jaar. Vandaag verloopt de streefdatum uit de eerdere overeenkomst, maar het kabinet en de staalreus hebben meer tijd nodig voor de onderhandelingen. De verduurzaming moet de CO2-uitstoot van het bedrijf met 40% terugdringen, al lopen de gesprekken moeizaam door dreigende vergunninginttrekkingen en een strafrechtelijke vervolging door het OM. Maar toch zet het kabinet de gesprekken door. En de EU-lidstaten zijn akkoord met een steunpakket van 6,6 miljard euro voor militaire hulp aan Oekraïne. Dat heeft EU-buitenlandchef Kallas bekendgemaakt. Het geld uit het Europese Vredesfonds werd lang geblokkeerd door Hongarije, maar dat veto is nu van tafel. De miljarden worden gebruikt voor de vergoedingen van wapenleveranties, gezamenlijke inkopen en het trainen van Oekraïnse militairen. Wanneer de financiële steun precies wordt overgemaakt is op dit moment nog niet bekend. Het weer zonnig en droog bij zo'n 20 graden in het noorden tot 24 in Zeeland en een zwakke aan de kust matige zuidelijke wind. Morgen zijn er zonnige perioden met ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Radio Amerika. Met de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is een hele drukke avondspits met ruim 700 kilometer file. Dat is voornamelijk te wijten aan de afsluiting van de Merwedebrug. Daardoor is het met name heel erg druk op Noord-Zuid-verbindingen. Onder andere op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Nieuwegein en Zaltbommel 1 uur vertraging. De andere kant op 3 kwartier vertraging tussen Sint-Michielsgestel en Knooppunt Empel. Op de A12 Duitse grens Utrecht tussen Westervoort en Knooppunt Grijshoort 1/2 uur vertraging door een vrachtwagen met pech. Daar is ook een rijstrook dicht. Op de A15 Gorkum-Rotterdam sta je 50 minuten in de file tussen Knooppunt Gorkum en Knooppunt Ridderkerk. En op de A16 Breda-Rotterdam 3 kwartier vertraging tussen Breda-West en de afrit Dordrecht Centrum.
5: Hey, goeiemiddag, Radio Amerika.
6: Achtung, hier spricht der Kapitän. Willkommen an Bord.
7: Opgepast, blijven zitten alstublieft.
8: Attention, heads back. Safety bars are coming down.
6: Sicherheitsgurte anlegen, rauchen einstellen. Und nun macht es euch bequem und überlasst alles andere mir.
9: This is Rob de Graaf with Club 45.
6: Achtung! Wir starten!
10: Ladies and gentlemen, the show is about to begin.
11: Club 45.
12: 5, 4, 3, 2, 1, 0.

0: I love you. Hey, welkom. Er is weer Club 45. Ja, ik ben een beetje sneller dan de muziek. Maar wel een mooie plaat. Stevie Wonder, Sunny.
1: Yes, I do.
0: Yes, I do. Kijk eens even naar buiten. Zie je dat? Wel een mooi weer, hè? Ja, het is weer zomer. De tweede periode van de zomer is begonnen.
2: Oh. Every Friday afternoon, listen to Club 45 on your radio. Rob DeGraff plays the nicest music for you. Any for good. Energy, put your radio on. You may sit dancing or jump. Club 45 is 2 hours of the best music. So be there. Every Friday.
0: Ja, want elke vrijdag zijn we er en het is vrijdag. Maar dat is je al.
3: Het is vrijdag.
0: Het is vrijdag. Welkom, hè.
3: Het is vrijdag.
0: Ja, welkom. We zijn al een paar minuten bezig, maar toch, heb je er ook zoveel zin in? Ik wel. Kom op.
3: En 1, 2, 3.
4: Club 45.
0: Ja, het is vrijdag. We hebben de ramen hier openstaan, de deuren openstaan. Het is lekker weer buiten, het is lekker weer binnen. Het is gewoon een super vrijdag. Het is weer zomer, ja echt. Laat je lekker gaan en zo. Als je aan het wassen bent, hang de was lekker buiten te drogen. Oh. Maar het is vrijdag, wasdag. Althans, bij ons thuis wel.

0: Ja, baby, she's got it. Ja, ze heeft het. En Venus is haar naam. Wie heeft er nou de naam Venus? Hey, we blijven lekker zomers, hè? Ja, ik bedoel, het is gewoon hartstikke mooi weer. En als je nou dit weekend gewoon even niks te doen hebt, hè? Dat kan zijn. Hè? Ik ga namelijk dit weekend ook gewoon weg. Lekker hotelletje zo. We gaan allerlei dingen doen. Dat ga ik niet vertellen verder. Maar in ieder geval, wij hebben in ieder geval mooi weer. En jullie hebben natuurlijk ook mooi weer. Dus je zou zeggen, doe eens gek. En ga bijvoorbeeld naar het strand of zo. Wat denk je bijvoorbeeld van Zoutelanden? Hartstikke mooi dorpje, hartstikke gezellig. Het is stervensduur daar om iets te huren, dat wel. Maar het is wel gezellig. Ja, ik ben er vroeger veel geweest.
1: Iets is

Old Town Decors. Een hele mooie plaat, hè? Hey, ik heb iets geks. Ja, in Spanje gebeurt het. In Murcia. In Murcia, daar hebben ze nog echt traditioneel stierenvechten. Hè? En je weet het, hè? Het is natuurlijk belachelijk, want die beesten worden gewoon afgemaakt daar. Er slaat helemaal nergens op. Maar goed, er zijn gewoon een aantal mensen in Spanje die vinden dat nog steeds mooi. En af en toe gaat het fout. En als het fout gaat, dan is het hartstikke mooi natuurlijk. Want dan neemt die stier, die neemt natuurlijk wraak. Nou, dat gebeurde dus laatst ook. En volgens mij is dat vorige week gebeurd. In ieder geval, er was echt iets bloedstollends. Wat gebeurde er namelijk? Die stier, die is 500 kilo ongeveer. Hè? En die moest het tegen een Portugees opnemen. Ja, die heeft van die scherpe punten en zo. Die springt elke keer opzij. Heel lullig natuurlijk. Blijft nooit staan. Die stier, die ramt natuurlijk door. Wat dacht die stier? Ik ga weg. En die sprong over het muurtje rond de arena. En daar was er iemand, die was het aan het filmen. En dan zie je dus op de filmpje, zie je dus echt die stier, zie je vol op die camera afkomen, over dat muurtje heen in het publiek. Zaten er nog een paar vrouwen, die werden bijna gespietst en zo. En nou ja, in ieder geval, ja, nou zou iedereen klappen natuurlijk, maar ja, die stier, ja, die gaf zich niet zomaar gewonnen natuurlijk. Hè. Dus ja, die werd uiteindelijk, werd die wel weer gevangen. En normaal gesproken, als je dus als toreador, zo heette die mannen met die scherpe zwaarden. Als je dan zo'n beest doodt, dan mag hij één van die oren hebben. En dan wordt er afgesneden en dan mag je oor mee naar huis nemen. Ja, het slaat helemaal nergens op, maar goed. Dan, maar dat, ze vonden eigenlijk dat die man in het publiek dat eigenlijk wel moest hebben. Maar nee, dat werd anders beslist uiteindelijk. Dus de beest werd weer terug te herenigen. En werd als volgt, werd weer afgemaakt met spies en zo. En nou, zoals het eigenlijk hoort. Nou ja, niet hoort in ieder geval. Maar ja, het is wel grappig als je dat dan ziet, dat dat beest dan in ieder geval eruit springt en zo. En ja, dat. En dat vond ik dan wel mooi. En het schijnt zo te zijn dat regelmatig toch wel dingen fout gaan. Zo in Colombia, nou, niet Spanje, maar in ieder geval, daar hebben ze ook nog stierenvechten. Er werden onlangs nog 4 toeschouwers zwaar gewond nadat een stier in het publiek terecht kwam. En dan denk ik van, daar kunnen we alleen maar van smullen. Want ja, ik bedoel, als je dan toch dat soort dingen doet, dan heb ik maar liever eigenlijk dat de mensen dat ze mooi vinden een beetje aan die horens blijven kleven. Ik weet niet of ik dat mag zeggen op de radio, maar ik meen het echt wel. Hey, ik heb voor die stier, die is inmiddels niet meer natuurlijk. Hè? Ja, in ieder geval, hij leeft niet meer, laat ik zo maar even zeggen. Heb ik een plaatje, heb ik Rock the Boat. Alleen dan denk je, wat heb dat met die stier te maken? Nou, het is namelijk zo, Futuring Pitbull en Bull, dat is een stier. Dus ja, zo kwam ik erop, want ik kon niks met een stier vinden. En ik dacht, ik moet toch leuke plaatjes draaien. En ik dacht, deze is best wel zomers. En een beetje lekker snel, want daar zijn we ook al aan toe. En het heeft toch iets met een bol om een stier te maken. Ja, toch? Ga daar even over nadenken in ieder geval. Hè? Wat moeten we nou met een stierenvecht aan? Ik zeg verbieden. Ik bedoel, dat kan toch ook zonder zo'n beest dood te maken? Het is eigenlijk een eeuwige discussie. Ja, dat soort dingen. Ja, het slaat gewoon echt nergens op. En er zijn ook nog toeristen die gaan in Spanje daar gewoon naar kijken. Dat zijn waarschijnlijk dezelfde die van die handdoekjes morgens

0: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De spits verloopt heel erg druk bij elkaar. Staat er 770 kilometer file. Het is vooral erg druk in de zuidelijke helft van het land. En dat is te wijten aan de afsluiting van de Merwedebrug in de A27. Daardoor is het onder andere heel erg druk op de A2 in beide richtingen tussen Utrecht en Den Bosch. Je moet daar rekening houden met een uur extra reistijd. Geldt ook voor de A16 tussen Rotterdam en Breda. Op de A4 Antwerpen-Rotterdam bij Bergen op Zoom is een ongeluk gebeurd. Daar is de rechte rijstrook dicht en de vertraging vanaf de Belgische grens 3 kwartier. Ook een ongeluk op de A10, de ring van Amsterdam, op de ring Noord bij Durgerdam. Vanaf Amsterdam Rivierenbuurt is de vertraging 25 minuten. Bij Durgerdam zijn 2 rijstroken dicht. Op de A15 Gorkum-Rotterdam tussen de knooppunten Gorkum en Ridderkerk 24 kilometer file en een uur oponthoud. Komt door de afgesloten A27 ook. En op de A50 Arnhem-Os is het bijzonder druk tussen knooppunt Grijshoord en Ravenstein. Hou daar ook rekening met 3 kwartier extra reis.
2: Met Rob de Graaf.
3: De rockschijf van dit uur.
4: Ik heb iets leuks. YouTube met Salome.
3: Zet je radio keihard.

0: mooi hè. Oh, Celine Dion en Barbara Streisand. Vooral dat laatste stukje waar ik nou doorheen aan het praten ben. Never let him go. Dat was die. Helemaal.
1: De zomer knalt uit je radio.
2: De zomer knalt uit je radio.
1: Knalt uit je radio.
2: Dit is Club 45 met Rob de Graaf.
0: Ik had laatst had ik een plaatje had ik gedraaid. En toen zei ik al van, dit is nog nooit op de radio geweest. Ik ben de eerste, de enigste. En ondertussen is hij volgens mij wel wat vaker op allerlei radiostations te horen. Maar hij blijft gewoon mooi. En ik blijf hem een beetje promoten. Want Fjord Moonlight. Ja, dat is een populaire Viking hip-hop cinematic nummer eigenlijk. Ja. Hoe verzin je het eigenlijk? Hè? En de artiest die het is Drorg Beats. Hoe verzin je het? Maar in ieder geval, het is een heel mooi nummer. Hiervoor moet je echt je radio ook eigenlijk knetterhard aanzetten. En luister en geniet. Ga er even voor zitten. Want hier is die. Fjord Moonlight.

0: Fjord, Fjord, Fjord Moonlight. Nou, hoe is die? Ik vind hem waanzinnig. Ja, echt waar. En hij is in de verschillende uitvoeringen, maar dit is echt de mooiste eigenlijk. En ik ga hem vaker draaien. En misschien in het volgende uur draai ik een andere versie hiervan. Dan moet ik even eens kijken. Maar deze plaat die verdient het gewoon. Hè, om gewoon een beetje heel erg hoog te eindigen. Zodat hij regelmatig te horen is. Want hij is gewoon zo... Ja, ik vind hem gewoon heel mooi. Vind jij hem nou niet mooi? Dat is dan jammer. Maar ja, daar gaan we dan gewoon even lekker aan voorbij. Ja, het is niet anders.
1: Club 45.

0: Ik zit hier nog een beetje met Bart te praten over die plaat van hiervoor eigenlijk. De Fjord Moonlight. En zelfs hij zegt van ja, dit kan een gigantische hit worden. Alleen, hij moet wel wat meer gedraaid worden. Daar gaan we natuurlijk een beetje voor zorgen en zo. Als iedereen een beetje voor zorgt, want dit is gewoon een plaat. Niet omdat het commercieel is of weet ik van wat. Maar Fjord Moonlight, die verdient het gewoon om gewoon vaker gedraaid te worden. Omdat hij zo ontzettend mooi is eigenlijk. Maar alle verhalen op een stokje of weet ik van wat. Want gekheid maken we hier natuurlijk niet. Ik kijk eventjes naar links en ik zie hem daar zitten. En dan denk ik van oké, het is tijd voor de plaat en zijn verhaal. Dus Bart, ga je gang, want ik zie dat je alweer haast hebt.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Daar sta ik dan op het vliegveld met al die mensen om me heen. Ze gaan overal naartoe. Naar plekken waar het warmer is dan hier. Of waar het eten lekker goedkoop is. Maar dat geldt niet voor mij. Ik ben hier om mijn geliefde te helpen met haar bagage. Terwijl ik haar loodzware koffer op de band zet, wordt haar vluchtnummer omgeroepen. Het vliegtuig staat klaar om ons uit elkaar te halen. Ik wil maar niet geloven dat ze echt weg wil. En ik weet eigenlijk niet goed hoe ik daarmee om moet gaan. Even later taxiet het vliegtuig langzaam naar de startbaan. Vanuit de verte staar ik ernaar, terwijl ik in gedachten ben verzonken. Ik denk terug aan al die mooie dingen die we samen hebben meegemaakt. Was ik maar sterker geweest, denk ik bij mezelf. Misschien had ik hier nu dan niet gestaan. Terwijl de wielen van het vliegtuig zich in beweging zetten en de motoren op snelheid komen, is er geen twijfel meer mogelijk. Ze gaat nu definitief bij me vandaan. Even later zie ik in de verte het vliegtuig opstijgen en weg is ze. Ik kijk naar de mensen om me heen. Iedereen op dit vliegveld ziet er opgewekt uit, behalve ik. Op dit moment kan ik er even niet meer tegen. Het liefst wil ik zo snel mogelijk weg van deze plek. Deze vreselijke plek waar ik haar zojuist voorgoed ben kwijtgeraakt. Terwijl zij steeds verder bij me vandaan vliegt, loop ik in mijn eentje over dat veel te grote, eenzame vliegveld.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Rijn zakt de komende 2 weken naar een nieuw laagterecord van rond de 6 meter boven NAP, nadat in augustus al een historisch dieptepunt van 6,12 meter bij Lobith werd gemeten. Volgens Rijkswaterstaat komt dat door de aanhoudende droogte in het stroomgebied van de rivier. Vanwege de krapte blijft het ingestelde eenrichtingsverkeer voor de scheepvaart op de IJssel zeker tot 8 oktober van kracht. Rijkswaterstaat neemt nu geen extra maatregelen, maar de situatie wordt wel nauwgezet gevolgd. Milieuorganisaties zijn tevreden over het besluit om de verduurzamingsafspraken met Tata Steel uit te stellen. Groepen als Greenpeace, Frisse Wind en Milieudefensie zien het opschuiven van de streefdatum naar maart volgend jaar ook als een kans om nog strengere gezondheids- en milieueisen te stellen. Ze vinden de geplande overheidssteun van zo'n 2 miljard euro te riskant, zeker gezien de strafvervolging door het OM en de dreigende intrekking van vergunningen. Sommige organisaties hopen nu op afstel. Er zijn 2 mannen van 31 en 39 jaar opgepakt voor de inbraak bij de brandweerkazerne in Moordrecht eind juli. Er werd toen een zogeheten spreider gestolen, een krachtig gereedschap dat ook bij misdrijven kan worden gebruikt. De 2 worden vandaag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Het gestolen materiaal wordt zo snel mogelijk teruggegeven aan de brandweer. De politie onderzoekt nog of de mannen ook betrokken zijn bij de ruim 85 andere brandweerkazerne inbraken van dit jaar. En het internationaal strafhof in Den Haag bereidt zich voor op nieuwe Amerikaanse sancties door over te stappen op Europese software. Zo vervangt het hof de programma's van Microsoft door het Duitse OpenDesk, schrijft de Financial Times. Volgens de vicehoofdaanklager werkt het hof aan een buffer voor het geval bankzaken, verzekeringen en IT-systemen worden geblokkeerd. De VS hebben nu al 13 medewerkers op een zwarte lijst. Het strafhof heeft personeel nu al maanden van tevoren uitbetaald. Het weer, het is overal helder met vannacht kans op een spatje regen bij zo'n 9 graden en in de kustgebieden 12 tot 15. De matige wind draait naar het noorden en wordt vlak aan zee vrij krachtig. Morgen zijn er zonnige perioden met ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.

0: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Zo, het zijn er weer. Tweede uurtje. Ja, oh, wat gaat er snel, hè? Wat gaat er snel?
1: Hallo.
0: Hallo.
2: Rob de Graaf.
0: Zo, en wat denk je van deze plaat? Eens even kijken. Oeh, deze. Love Religion. En dan heet de naam van een U-boot, een U-96.

ja, doe mij maar een bakje thee trouwens. Ja, als, ik kijk even om en gelukkig ziet iemand mij. Graag een bakje thee, want het is op. Maar ja, dit was 3-3, I Need You. Ik probeerde hem net in het eerste uur aan de afsluiting over te draaien. Maar helaas, dat paste allemaal net niet. Dus bij deze heb je de hele versie in ieder geval te pakken. En ja, we hadden het laatst over, brand en zo in vliegtuigen en zo. Hè. En dan was er zo'n vroeger hoofd van de KLM. En die had een powerbank bij zich. En die deed dingen die hij niet mocht. Hij ging hem opladen in het vliegtuig. Dat mag helemaal niet. Maar de vraag is, moet je zo'n ding wel of niet meenemen? Want het gebeurt vaker dat het fout gaat. Zo is er ook een leuk filmpje is er op internet te zien in een Chinese vliegtuigmaatschappij. Daar zeggen ze, je mag hem überhaupt helemaal niet gebruiken. Nee, dus niet alleen niet opladen. Nee, helemaal niet gebruiken. Maar daar hebben ze een landing gedaan. En iedereen wilde natuurlijk uit. En er vliegt dus een powerbank vliegt er in de fik. En je ziet hoeveel rook daar dus in zo'n cabine uiteindelijk. Of een hele spierwitte rook en zo. De mensen helemaal in paniek en zo. Ze zijn allemaal uit uitgekomen en zo. Maar het gebeurt echt veel vaker dan je denkt. Dus als jij gaat vliegen, gooi je powerbankje in ieder geval ergens, weet ik van waar. Maar neem hem niet mee of zo. Want je weet het niet, hè. Maar ja, je weet het niet. Nee, je weet het niet. Maar het zal je maar gebeuren, zeg hé. En het zal jou gebeuren met jouw powerbank nog erger.

0: Ja, de muziek die blijft lekker doorgaan hier bij Club 45. Een beetje lekker herrie op de radio. Moet kunnen, het is een tweede uur natuurlijk. En we gaan gewoon lekker door.
1: Dat kan ook een beetje rustig natuurlijk, hè.

Chris Enchanté. En moeilijke naam uit te spreken, maar het is me gelukt in ieder geval. Katie Ryan. En we gaan eventjes naar Amerika. Want in San Diego is iets vreemds gebeurd. Daar had iemand bewakingsbeelden bekeken en er was ingebroken. En ja, heel simpel. Er was een ladder tegen de gevel gezet. En de man die was via een openstaand raam naar binnen geklauterd. Hoe is het mogelijk, een openstaand raam? Maar het gebeurt nog steeds. Alleen, die mensen die hadden een hond. Ja, en dat was niet zomaar een hond. Nee, dat was een beetje een bruin-roodharige labrador. Maar alleen, die zijn niet zo waars. Nee, dus die inbreker die kwam binnen, had ook niet zoveel haast en zo. Die trok rustig eventjes wat een t-shirtje uit. Hij haalde wat uit de ijskast om te eten. En hij ging een dutje doen in de stoel. Alleen die hond die dacht van, ja hallo, die man die komt hier om met mij te spelen. Dus ik kwam alle speeltjes naar die man toe brengen. En zo, hij probeerde 3 keer en op een gegeven moment gebeurde me niks. En nou ja, toen ging hij me weer een volgend speeltje halen en zo. En, nou, in ieder geval, de baas eigenlijk, de eigenaar, die zag het live gebeuren eigenlijk via een app op zijn gsm. En die zag het allemaal gebeuren. Die denkt van, ja hallo, er gebeurt iets in mijn huis, dus laat ik de politie maar in ieder geval bellen. Dus dat is in ieder geval gedaan. De politie is binnengekomen. Ook dat staat op film. Je ziet ze met pistolen en zo in de hand. Zie je ze binnenkomen en de man is opgepakt. Hij probeerde nog via het badkamerraam te vluchten. Helaas, hij was natuurlijk te traag en zo. Hij werd in de boei geslagen en de hond Nash, die zag vervolgens, zag hij in die agenten, zag hij nieuwe speelkameraadjes. Dus naar die agent is hij gegaan en van, willen jullie dan wel met me spelen? Dus ik weet niet wat voor hond je hebt, maar ik zei trouwens, Labrador is een golden retriever trouwens. Ja, ze hebben allemaal hetzelfde, die beesten. Hè? Ik bedoel, ze zijn allemaal traag en zo. Ik zal je een verhaal een keer vertellen van mijn hond, maar daar gaat het nu eventjes niet over. Maar in ieder geval, we hadden het over Floyd Moonlight, hè? Het vorige uur. Weet je, die goede plaat, weet je, die echt die Viking plaat. En toen zei ik van, ja, er zijn allerlei andere versies van. Het volgende uur, dat is nu dus, dan zou ik er nog eens wat van laten horen. Nou, dit is zo'n beetje dezelfde Floyd Moonlight, alleen in een iets andere vorm.

0: дальше. И дальше.
1: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is nog steeds heel erg druk met in totaal ruim 700 kilometer file. Vooral in het midden van het land is het bijzonder druk door de afgesloten A27 bij de Merwedebrug. Daardoor onder andere lange files op de A2 in beide richtingen tussen Utrecht en Den Bosch. Richting Utrecht is de vertraging een half uur. De andere kant op sta je zelfs een uur in de file tussen Vianen en Zaltbommel. Op de A15 Gorkum-Rotterdam tussen Gorkum en Knappend Ridderkerk ook een uur vertraging. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-West en Dordrecht 3 kwartier extra reistijd. En op de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein is de vertraging ook ruim 3 kwartier.
0: Met de lekkerste tracks uit 60 jaar popmuziek het weekend in.

0: van dit uur.
1: Ja, dat is Sleet. Get down and get with it.
0: Zet je radio keihard. En geniet.
2: Wow.

Ja, voordat je het weet is het weer voorbij. Ook deze twee uurtjes. Maar we hebben nog, gelukkig hebben we nog eventjes tijd. Een kleine 20 minuten. We hadden een lekkere rockschijf van Sleet. Heb ik heel lang niet gehoord, dat nummer. Ik weet niet hoe het bij jou zit. Daarna Paul de Leeuw voorbij. En er waren wat berichtjes binnengekomen. Ja, over die Labrador en die Golden Retriever. Ik had een Golden Retriever een Labrador genoemd. En gezegd van ja, het lijkt allemaal op hetzelfde. Maar het is toch zo. Die beesten lijken Bertel op elkaar. En oké, prima, ze zijn niet hetzelfde. Het zal allemaal wel wezen. Maar het was een Golden Retriever die uiteindelijk een inbreker had opgewacht daar zo in San Diego. Met speeltjes van kan je met me spelen. En toen dat niet gebeurde, die inbreker in slaap viel. Het allemaal op afstand werd gezien. Politie werd gewaarschuwd. Toen dacht hij van, hé, ik ga met de politie spelen. Nou ja, om een lang verhaal kort te maken, dat was het dus. Hé, we gaan nog steeds een beetje herrie hakken. Want we hebben nog 20 minuten. En 20 minuten betekent herrie op de radio. We hebben al wat herrie gedraaid. Maar

vrijdag. Wat ga jij vrijdagavond doen? Ik voor de televisie, een biertje erbij. Lekker relaxen van een drukke week. Ja. Bijkomen van jullie en zo. Ik bedoel, van muziek draaien.

0: 45.
1: Der Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden. Los geht's.
0: Schumacher.

DJ Visage. Formula. En ik heb nog 3 plaatjes klaar liggen. En die moeten er nog ingeperst worden. Het gaat waarschijnlijk lukken, maar het wordt wel krapjes hoor. Ik heb Keep on Dancing klaar liggen. Good Day. En als laatste Let Your Love Flow. Maar eerst maar eventjes deze. Wat denk je van deze? Keep on Dancing. Je luistert nog steeds naar Club 45 op vrijdag. Jawel, het einde is in zicht. Echt waar. Dan heb je weer rust.

voor vandaag dan. Want volgende week dan ben ik er weer. Hey, het is mooi weer buiten. Dus ja, ik weet niet waar je zit te luisteren. Buiten of binnen, maakt niet zoveel uit. Geniet van het weekend en zo. Want het wordt langzaamaan wordt het steeds warmer en warmer en warmer en warmer. En daarna zakt het weer in. En volgende week vrijdag, als ik dan weer terug ben, dan valt het, ja, dan valt het misschien wel een beetje tegen. Maar dan zal het toch wel weer redelijk richting de 20 graden gaan denken hoor. Maar in ieder geval, hey, de laatste plaat en fijn weekend en zo. Let your love flow. Het is weekend.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radio nieuws. Volgens infrastructuurstaatssecretaris Annette Bertram hebben zo'n 49.000 reizigers last gehad van de spoorblokkade bij Utrecht Centraal door activisten van Extinction Rebellion. De actievoerders gingen op 23 mei verschillende sporen op. Door hun actie raakte het spoor beschadigd, moest ProRail extra beveiliging inhuren en liep de NS inkomsten mis. Bertram meldt dat de directe kosten zeker 100.000 euro bedragen. Maar dit bedrag drukt lang niet alle schade uit, schrijft Bertram in een brief aan de Tweede Kamer. De leden van Progressief Nederland hebben gesproken en Kitty Jung uitgeroepen tot de nieuwe voorzitter van Pro. Rond de 39.000 leden hebben hun stem uitgebracht. Jung is de voormalige vicevoorzitter van vakbond FNV. Op de lijst voor het voorzitterschap van Pro stonden nog 2 kandidaten, Frank van der Wolde en Michiel Servaas. Van der Wolde richtte Rood-Groen op en was een van de drijvende krachten achter de fusie van GroenLinks en PvdA. De politie laat weten dat het slachtoffer dat vanmiddag op een terras op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord werd neergeschoten overleden is. Er is een verdachte opgepakt. Volgens de Telegraaf zou het slachtoffer een medewerker van de gevangenis in Zaanstad zijn, maar de politie bevestigt dit bericht niet. De schietpartij vond rond 3 uur vanmiddag plaats. Veel mensen waren getuigen van het schietincident op het terras. Zij wisten te vertellen dat het vrij duidelijk was dat er gericht op iemand werd geschoten. De Rijn zakt de komende 2 weken naar een nieuw laagterecord van rond de 6 meter boven NAP nadat in augustus al een historisch dieptepunt van 6,12 meter bij Lobith werd gemeten. Volgens Rijkswaterstaat komt dat door de aanhoudende droogte in het stroomgebied van de rivier. Vanwege de krapte blijft het ingestelde eenrichtingsverkeer voor de scheepvaart op de IJssel zeker tot 8 oktober van kracht. Rijkswaterstaat neemt nu geen extra maatregelen, maar de situatie wordt nauwgezet gevolgd. Het weer, het is overal helder. Vannacht is er kans op een spatje regen bij zo'n 9 tot 15 graden. Morgen zijn er zonnige perioden, maar ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Dit was het Radio Nieuws.
2: Let op, deze aflevering kan expliciete content bevatten. Mocht u daar gevoelig voor zijn, ga dan iets super saais doen.

bijzonder om die dan op je gastenlijst te mogen zetten. In 2017 kwam een track uit, Shows and Love Tonight. Maar het werd jaren na dato pas een hit. Dat komt omdat iemand het op Ibiza ontdekte. Zo ging het balletje rollen en toen werd het in Nederland een hit in de hitlijsten op de radio. En dit is de originele, volledige uitvoering daarvan.

staten daarin? Absoluut, sowieso de house-hoofdstad van het Midden-Oosten, want ook daar ontstaat heel veel muziek. Willen mensen nog wel eens vergeten, maar Tel Aviv hoort zeker in dat rijtje. Mocht je muzikale suggesties hebben voor DXVibe, iets nieuws ontdekken of iets ouds herontdekken, laat het dan maar weten via DXVibe.nl.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De komende dagen zal de coalitie verder met de oppositie praten over steun voor de begroting. Volgens premier Jette is er tijdens de algemene beschouwingen goed geluisterd en een nieuw en aantrekkelijk aanbod bedacht om zowel de linker- als de rechterkant van de oppositie over de streep te trekken. Het zou gaan om een pakket voorstellen die nauw met elkaar samenhangen en betrekking hebben op het sociale stelsel, belasting op inkomen uit vermogen en de koopkracht. Jette is nog altijd uit op een zo breed mogelijke steun. De politie laat weten dat het slachtoffer dat vanmiddag op een terras op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord werd neergeschoten overleden is. Er is een verdachte opgepakt. Het slachtoffer is een medewerker van de gevangenis in Zaanstad. De schietpartij vond rond 3 uur vanmiddag plaats. Veel mensen waren getuigen van het schietincident op het terras. Zij wisten te vertellen dat het vrij duidelijk was dat er gericht op iemand werd geschoten. De Libanese premier Salam heeft in een toespraak bij de Verenigde Naties in New York opgeroepen om niet zomaar de VN-vredesmacht UNIFIL terug te trekken. Volgens Salam kan er dan een vacuüm ontstaan. De vredesmissie die in Libanon al jarenlang actief is, bestaat uit rond de 7500 militairen uit 46 verschillende landen en loopt eind dit jaar af. Volgend jaar moeten alle militairen het land verlaten. Salam vreest dat als er geen alternatief voor UNIFIL is, er een vacuüm in de veiligheid in de regio kan ontstaan. De VN-veiligheidsraad heeft het geweld van de Houthis uit Jemen tegen buurland Saudi-Arabië in sterke bewoordingen veroordeeld. De Houthis zijn pro-Iran en hebben ondertussen de gehele kust in het zuidwesten van Jemen in handen. Ze voerden aanvallen op Riyadh, een stad met 7 miljoen inwoners, en de Saoedische havenstad Yanbu uit. Daarbij werd de civiele en energieinfrastructuur geraakt. Yanbu is belangrijk voor de olie-export. Het weer, het is overal helder. Vannacht is er kans op een spatje regen bij zo'n 9 tot 15 graden. Morgen zijn er zonnige perioden, maar ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Dit was het radionieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB. Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
3: Wij voorzien jou van het beste.
4: Wij voorzien jou van het beste.
3: En alleen het beste is goed genoeg voor jou.
4: Goed genoeg voor jou.
3: Dit is Radio Amerika. Ja.

0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De files lossen heel langzaam op, maar op sommige wegen is het nog wel erg druk. En dat heeft met name te maken met de afsluiting van de Merwedebrug in de A27. Daardoor is het nog heel druk op de A2 Eindhoven-Utrecht. Tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel nog 3 kwartier extra reistijd. De andere kant op sta je ook nog ruim 3 kwartier in de file tussen knooppunt Everdingen en Zaltbommel. Op de A15 Gorkum-Rotterdam tussen Gorkum en knooppunt Ridderkerk is het daardoor ook extra druk. 22 kilometer langzaam rijdend verkeer. Kost je ook nog 3 kwartier. En ook op de A16 nog wat extra drukte van Breda naar Rotterdam. Tussen Breda-West en Dordrecht 14 kilometer file. De vertraging is daar 35 minuten.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het wapen dat vanmiddag gebruikt werd bij de fatale schietpartij in Amsterdam-Noord is door duikers gevonden. De verdachte had zijn wapen in het ei gegooid. Volgens de politie is deze man de enige verdachte. Op een terras op de NDSM-kade, vlak in de buurt waar de pont vanaf het Centraal Station aanmeert, werd een medewerker van justitieel complex Zaanstad doodgeschoten. Mensen die beelden of informatie hebben, worden door de politie opgeroepen zich te melden. De komende dagen zal de coalitie verder met de oppositie praten over steun voor de begroting. Volgens premier Jette is er tijdens de algemene beschouwingen goed geluisterd en een nieuw en aantrekkelijk aanbod bedacht om zowel de linker- als de rechterkant van de oppositie over de streep te trekken. Het zou gaan om een pakket voorstellen die nauw met elkaar samenhangen en betrekking hebben op het sociale stelsel, belasting op inkomen uit vermogen en de koopkracht. Jette is nog altijd uit op een zo breed mogelijke steun. Importeurs van gas en olie krijgen waarschijnlijk van de Europese Commissie een jaar langer de tijd om zich op de nieuwe methaanuitstootregels voor te bereiden. De bedoeling is om vanaf volgend jaar methaanuitstoot te laten afnemen, maar het ziet er naar uit dat de EU dat mogelijk tot 2028 zal uitstellen. Olie- en gasbedrijven zien met de nieuwe regels veel beren op de weg. Ze zouden de leveringszekerheid kunnen schaden. De Commissie onderzoekt de mogelijkheid om de wetgeving nu met een jaar uit te stellen. Vandaag heeft de Ierse band U2 hun 50-jarig jubileum bij hun oude school in Dublin gevierd. Het optreden vond plaats bij de Mount Temple Comprehensive School. U2 trad daarop voor studenten en leraren. Bono, The Edge, Adam Clayton en Larry Mullen Jr. begonnen met I Will Follow en eindigden met With or Without You. In november ligt er een nieuwe plaat van de band in de winkel met als titel Carnaval de Luz. Daarop staat onder andere een duet van Bono en de onlangs overleden Amerikaanse zangeres Dolly Parton. Het weer, het is overal helder. Vannacht is er kans op een spatje regen bij zo'n 9 tot 15 graden. Morgen zijn er zonnige perioden, maar ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Dit was het Radio Nieuws.

Iedere zaterdagochtend vanaf 10 uur maak jij een reis door de muzikale jaartellingen. Muzikale jaartellingen. Klinkende klassiekers. Een programma met het beste uit 40 jaar popmuziek. De 12 Inch, De Tweeluik en Mohammed K. Klinkende klassiekers. Iedere zaterdagmorgen van 10 tot 12. Hier op Radio America Rotterdam.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Verschillende staatssecretarissen en jeugdminister Sterk hebben in een brief aan de Tweede Kamer geschreven dat het kabinet begin volgend jaar excuses wil maken aan kinderen uit gezinnen die door de toeslagenaffaire getroffen zijn en uit huis zijn geplaatst. Het gaat om ruim 2000 jongeren. Het kabinet is al langer van plan sorry te zeggen, maar wilde eerst uitzoeken hoe die verontschuldigingen eruit moeten zien. Daar is iets op bedacht. De dossiers van deze jongeren worden op verzoek van de ouders en de kinderen opnieuw beoordeeld. En minister Sterk heeft gezegd dat jongeren die in gevaar vormen en in een gesloten jeugdinrichting zitten, 's nachts niet in hun kamer worden opgesloten. Het kabinet Schoof wilde dit wettelijk regelen. Het gaat om jongeren van 12 jaar en ouder met ernstige problemen die gevaarlijke situaties veroorzaken. Zij zouden 's nachts opgesloten worden, maar minister Sterk ziet dat niet zitten. Zij vindt dit niet proportioneel en de noodzaak is in haar ogen niet onderbouwd. Het wapen dat vanmiddag gebruikt werd bij de fatale schietpartij in Amsterdam-Noord is door duikers gevonden. De verdachte had zijn wapen in het ei gegooid. Volgens de politie is deze man de enige verdachte. Op een terras op de NDSM-kade, vlak in de buurt waar de pont vanaf het Centraal Station aanmeert, werd een medewerker van justitieel complex Zaanstad doodgeschoten. Mensen die beelden of informatie hebben, worden door de politie opgeroepen zich te melden. Het driedaagse bezoek van de Chinese president Xi aan de VS zit erop. Volgens de Amerikaanse president Trump was het een ontmoeting van vriendschap, kracht en succes voor zowel China als de VS. Trump laat weten dat hij zijn Chinese collega binnenkort weer zal zien. Daarmee doelt hij op de top van het economisch verbond in China dat in november plaatsvindt. Een maand later treffen ze elkaar opnieuw tijdens de G20-top in Miami. Het weer, het is overal helder. Vannacht is er kans op een spatje regen bij zo'n 9 tot 15 graden. Morgen zijn er zonnige perioden, maar ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Dit was het Radio Nieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De politie zal de apparatuur van de Spaanse fotograaf die afgelopen zaterdag op het Haagse Malieveld bij een actie van de politie in het water terechtkwam vergoeden. Tijdens de rellen op het Malieveld werd de fotograaf door een agent in het water geduwd. De politie verklaarde eerder dat er werkruimte voor de arrestatieeenheid gecreëerd werd. Volgens een woordvoerder zou de agent in kwestie mogelijk niet gezien hebben dat er water achter de fotograaf was, maar daarmee wil ze het niet goed praten. Dat de fotograaf in het water terechtkwam is nooit de bedoeling geweest. De politieke fusiepartij PRO sluit zich in het Europees Parlement aan bij de Europese Sociaaldemocraten en niet bij de Groenen. 65% van de PRO-leden stemde voor rood. De uitslag van het referendum is bindend. Tijdens het ledenreferendum werd ook een nieuwe partijvoorzitter gekozen. Ruim 50% van de leden koos voor oud-FNV-vicevoorzitter Kitty Jong. Bij Russische aanvallen op klaarlichte dag op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 5 mensen omgekomen. Meestal vallen de Russen 's nachts met drones en raketten Oekraïne aan, maar de laatste tijd gebeurt dat steeds vaker overdag. Daarnaast zet Rusland meer ballistische raketten in. Deze zijn door Oekraïne lastiger te onderscheppen. Oekraïne heeft een tekort aan Patriot luchtverdedigingssystemen die door de VS ontworpen zijn. Tijdens zijn bezoek aan New York afgelopen week herhaalde de Oekraïense president Zelensky nogmaals dat zijn land om luchtverdedigingssystemen zit te springen. In een interview met de Amerikaanse nieuwszender NBC heeft Microsoft medeoprichter Bill Gates gezegd dat hij denkt dat kunstmatige intelligentie tot de dood van 1 miljard mensen kan leiden. Hij zei dat er nog nooit een wapen is geweest dat zo krachtig is als de combinatie van mensen met slechte bedoelingen die de nieuwste AI-hulpmiddelen gebruiken en hij pleit daarom voor een wetgeving om de risico's van AI te verminderen. Het weer, het is overal helder. Vannacht is er kans op een spatje regen bij zo'n 9 tot 15 graden. Morgen zijn er zonnige perioden, maar ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Dit was het Radio Nieuws.

Mario bent. Op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De politieke partijen Pro en Volt trekken samen op in de begrotingsonderhandelingen met het kabinet. Met de steun van beide partijen zou het minderheidskabinet van premier Jette wel een meerderheid hebben in de Tweede en de Eerste Kamer. Vanaf dit weekend onderhandelt het kabinet verder over een nieuw plan voor koopkracht, sociale zekerheid en vermogensbelasting. Jetten praat dit weekend ook met rechtsoppositiepartijen voor een zo breed mogelijk draagvlak voor de begroting van volgend jaar. De politie vergoedt alle beschadigde apparatuur van de Spaanse fotograaf die zaterdag in het water belandde op het Maliveld tijdens de demonstratie. De journalist viel in de vijver nadat een agent hem duwde om werkruimte te maken voor de arrestatieeenheid tijdens de rellen. Volgens de politie was dat nooit de bedoeling en zag de agent waarschijnlijk niet dat er water achter de fotograaf lag. Hoe hoog de vergoeding precies is, wordt vanwege privacyredenen door de politie niet bekendgemaakt. De omstreden protestantse Oranje Mars mag voor het eerst in 28 jaar weer door een katholieke wijk in het Noord-Ierse Portadown trekken. De paradecommissie heeft daar alsnog toestemming voor gegeven nadat de rechter een eerder verbod vernietigde. De mars geldt als een van de meest beladen optochten van Noord-Ierland omdat die vroeger stevast uitliep op sectarisch geweld. Maar er mogen nu hooguit 35 mensen meelopen, de mars duurt maximaal 1,5 uur en muziekkorpsen of volgers zijn verboden. En in een interview met Amerikaanse nieuwszender NBC heeft Microsoft medeoprichter Bill Gates gezegd dat hij denkt dat kunstmatige intelligentie tot de dood van 1 miljard mensen kan leiden. Hij zei dat er nog nooit een wapen is geweest dat zo krachtig is als de combinatie van mensen met slechte bedoelingen die de nieuwste AI-hulpmiddelen gebruiken. Gates pleit daarom voor een wetgeving om de risico's van AI te verminderen. Het weer, er is vannacht kans op een spatje regen bij zo'n 9 graden en in de kustgebieden 12 tot 15. De matige wind draait naar het noorden en wordt vlak aan zee vrij krachtig. Overdag zijn er zonnige perioden met ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.

0: gebeurt in 2 minuten. Dit is het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De politieke partijen Pro en Volt trekken samen op in de begrotingsonderhandelingen met het kabinet. Met de steun van beide partijen zou het minderheidskabinet van premier Jette wel een meerderheid hebben in de Tweede en de Eerste Kamer. Vanaf dit weekend onderhandelt het kabinet verder over een nieuw plan voor koopkracht, sociale zekerheid en vermogensbelasting. Jetten praat dit weekend ook met rechtsoppositiepartijen voor een zo breed mogelijk draagvlak voor de begroting van volgend jaar. De politie vergoedt alle beschadigde apparatuur van de Spaanse fotograaf die zaterdag in het water belandde op het Malieveld tijdens de demonstratie. De journalist viel in de vijver nadat een agent hem duwde om werkruimte te maken voor de arrestatieeenheid tijdens de rellen. Volgens de politie was dat nooit de bedoeling en zag de agent waarschijnlijk niet dat er water achter de fotograaf lag. Hoe hoog de vergoeding precies is, wordt vanwege privacyredenen door de politie niet bekendgemaakt. De omstreden protestantse Oranje Mars mag voor het eerst in 28 jaar weer door een katholieke wijk in het Noord-Ierse Portadown trekken. De paradecommissie heeft daar alsnog toestemming voor gegeven nadat de rechter een eerder verbod vernietigde. De mars geldt als een van de meest beladen optochten van Noord-Ierland omdat die vroeger stevast uitliep op sectarisch geweld. Maar er mogen nu hooguit 35 mensen meelopen, de mars duurt maximaal 1,5 uur en muziekkorpsen of volgers zijn verboden. En in een interview met Amerikaanse nieuwszender NBC heeft Microsoft-medeoprichter Bill Gates gezegd dat hij denkt dat kunstmatige intelligentie tot de dood van 1 miljard mensen kan leiden. Hij zei dat er nog nooit een wapen is geweest dat zo krachtig is als de combinatie van mensen met slechte bedoelingen die de nieuwste AI-hulpmiddelen gebruiken. Gates pleit daarom voor een wetgeving om de risico's van AI te verminderen. Het weer, er is vannacht kans op een spatje regen bij zo'n 9 graden en in de kustgebieden 12 tot 15. De matige wind draait naar het noorden en wordt vlak aan zee vrij krachtig. Overdag zijn er zonnige perioden met ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.

waar je ook bent. Op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: De wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De dodelijkste ebola-uitbraak ooit in de Democratische Republiek Congo verspreidt zich verder naar nieuwe gebieden. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt al bijna 7900 besmettingen en ruim 3700 doden door de zeldzame Bundibugyo-variant. Tegen deze specifieke variant bestaat nog geen vaccin of medicijn. Het bestrijden van de ebola-epidemie is extreem moeilijk door aanhoudende gewapende conflicten, armoede en misinformatie in het gebied. De WHO verwacht geen wereldwijde ebola-pandemie. De politieke partijen Pro en Volt trekken samen op in de begrotingsonderhandelingen met het kabinet. Met de steun van beide partijen zou het minderheidskabinet van premier Jette wel een meerderheid hebben in de Tweede en de Eerste Kamer. Vanaf dit weekend onderhandelt het kabinet verder over een nieuw plan voor koopkracht, sociale zekerheid en vermogensbelasting. Jetten praat dit weekend ook met rechtse oppositiepartijen voor een zo breed mogelijk draagvlak voor de begroting van volgend jaar. De politie vergoedt alle beschadigde apparatuur van de Spaanse fotograaf die zaterdag in het water belandde op het Maliveld tijdens de demonstratie. De journalist viel in de vijver nadat een agent hem duwde om werkruimte te maken voor de arrestatieeenheid tijdens de rellen. Volgens de politie was dat nooit de bedoeling en zag de agent waarschijnlijk niet dat er water achter de fotograaf lag. Hoe hoog de vergoeding precies is, wordt vanwege privacyredenen door de politie niet bekendgemaakt. En de omstreden protestantse Oranje Mars mag voor het eerst in 28 jaar weer door een katholieke wijk in het Noord-Ierse Portadown trekken. De paradecommissie heeft daar alsnog toestemming voor gegeven nadat de rechter een eerder verbod vernietigde. De mars geldt als een van de meest beladen optochten van Noord-Ierland omdat die vroeger stevast uitliep op sectarisch geweld. Maar er mogen nu hooguit 35 mensen meelopen, de mars duurt maximaal 1,5 uur en muziekkorpsen of volgers zijn verboden. Het weer, er is vannacht kans op een spatje regen bij zo'n 9 graden en in de kustgebieden 12 tot 15. De matige wind draait naar het noorden en wordt vlak aan zee vrij krachtig. Overdag zijn er zonnige perioden met ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.

Radio Amerika is overal. Ga voor meer informatie naar radioamerika.nl. Radio Amerika is echt overal.

nieuws. De dodelijkste ebola-uitbraak ooit in de Democratische Republiek Congo verspreidt zich verder naar nieuwe gebieden. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt al bijna 7900 besmettingen en ruim 3700 doden door de zeldzame Bundibugyo-variant. Tegen deze specifieke variant bestaat nog geen vaccin of medicijn. Het bestrijden van de ebola-epidemie is extreem moeilijk door aanhoudende gewapende conflicten, armoede en misinformatie in het gebied. De WHO verwacht geen wereldwijde ebola-pandemie. De politieke partijen PRO en VOLT trekken samen op in de begrotingsonderhandelingen met het kabinet. Met de steun van beide partijen zou het minderheidskabinet van premier Jette wel een meerderheid hebben in de Tweede en de Eerste Kamer. Vanaf dit weekend onderhandelt het kabinet verder over een nieuw plan voor koopkracht, sociale zekerheid en vermogensbelasting. Jetten praat dit weekend ook met rechtsoppositiepartijen voor een zo breed mogelijk draagvlak voor de begroting van volgend jaar. De politie vergoedt alle beschadigde apparatuur van de Spaanse fotograaf die zaterdag in het water belandde op het Malieveld tijdens de demonstratie. De journalist viel in de vijver nadat een agent hem duwde om werkruimte te maken voor de arrestatieeenheid tijdens de rellen. Volgens de politie was dat nooit de bedoeling en zag de agent waarschijnlijk niet dat er water achter de fotograaf lag. Hoe hoog de vergoeding precies is, wordt vanwege privacyredenen door de politie niet bekendgemaakt. En de omstreden protestantse Oranjemars mag voor het eerst in 28 jaar weer door een katholieke wijk in het Noord-Ierse Portadown trekken. De paradecommissie heeft daar alsnog toestemming voor gegeven nadat de rechter een eerder verbod vernietigde. De mars geldt als een van de meest beladen optochten van Noord-Ierland omdat die vroeger stevast uitliep op sectarisch geweld. Maar er mogen nu hooguit 35 mensen meelopen, de mars duurt maximaal 1,5 uur en muziekkorpsen of volgers zijn verboden. Het weer, er is vannacht kans op een spatje regen bij zo'n 9 graden en in de kustgebieden 12 tot 15. De matige wind draait naar het noorden en wordt vlak aan zee vrij krachtig. Overdag zijn er zonnige perioden met ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.